0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
2: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een goeiemorgen en meer dan welkom bij Clara. Sommige muziekstukken zijn precies geschreven voor de ochtend. Langzaam opstarten, maar dan elke seconde meer energie. Klaar voor een nieuwe dag met dit vioolconcerto van Felix Mendelssohn.

Het vioolconcerto van Felix Mendelssohn. Hij schreef het voor zijn goede jeugdvriend Ferdinand David. Ze zijn blijkbaar in hetzelfde huis in Hamburg geboren en ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Want op zijn 26 werd Felix Mendelssohn de nieuwe dirigent van het Gewandhausorkest in Leipzig. En dan moest hij geen twee keer nadenken over wie zijn nieuwe concertmeester werd. Inderdaad, Ferdinand David. En de jeugdvrienden waren weer bij elkaar. 9 jaar later schreef Mendelssohn dan dit vioolconcerto voor hem, hier te horen met violiste Alina Ibrahimova in de finale samen met het Orchestra of the Age of Enlightenment en dirigent Vladimir Jurovsky.

Kom, Süßes Kreuz, de kruisweg van Jezus, zoals het helemaal wordt verteld volgens het evangelie van Matthäus, in deze Matthäus-passie van Bach. Dit was een opname met dirigent Sigiswald Kuijken en zijn ensemble La Petite Bande, met ook een hele mooie solorol voor de viola da gamba, samen hier met de basstem van Jan van der Krabben. En dit is een Française, Lucille Boulanger, ook op viola da gamba en deze chaconne van Monsieur de Sainte-Colombe.

Voor als u nog een beetje moet wakker worden, deze As One Who Has Slept van John Tavener. Hij schreef het in 1996 voor Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Oorspronkelijk is dit werk voor twee koren, maar hier werd één van die twee koren vervangen door een strijkkwartet dat de lange noten aanhoudt, met daarboven dan de vrouwenstemmen van Anonymous Four. De stemmen mogen nu even rusten tot 7:30, want dit is nog even het tweede Razumovsky-strijkkwartet van Beethoven.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Nepal zijn na de zware modderstromen van woensdag nu al zeker 623 doden geteld. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Gisteren werd er in Brussel een grote controleactie gehouden tegen drugsgeweld en andere criminaliteit. Er deden zo'n 450 politiemensen en 70 militairen aan mee. Wat die actie heeft opgeleverd is nog niet bekendgemaakt. Brussel is de voorbije dagen opgeschrikt door een reeks schietpartijen in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. In voetbal heeft Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Het weer dan. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Heerlijk pianoconcerto. Niet voor één, maar voor twee piano's. En het klinkt zoals alleen maar Francis Poulenc kan klinken. Speels, jazzy, grappig, maar ook ongelooflijk goed geschreven. Poulenc was zelfs 33 toen hij het uitvoerde als een van de twee pianisten in het jaar 1932. Hier zaten Anne Kiffelek en Jean-Bernard Pommier aan de piano, allebei voor het openingsdeel. Het is het laatste weekend van augustus. Ah ja, de tijd vliegt, maar september heeft ook heel wat moois te bieden. Zoals het nieuwe album van celliste Camille Thomas. Want op 18 september brengt zij een grote ode aan Philip Glass voor zijn 90ste verjaardag. En voor die gelegenheid heeft ze dan ook heel wat muziek van Glass in een nieuw cellojasje gestoken. Zoals deze vijfde piano-etude hier in een versie voor 7 cello's.

Celeste Kamitoma met 6 andere collega's in deze 5e piano-etude van Philip Glass. Gisteren verscheen nog een nieuwe single met Kamitoma in haar versie van filmmuziek Nakoi Katsi, ook van Philip Glass. En op 18 september verschijnt haar hele nieuwe album op het label Deutsche Grammophon met daarop ook het cello-concerto van Philip Glass. En nu een beetje Offenbach.

Sopraan Véronique Jeans. Afgelopen seizoen dook ze in alle divas uit de opera's en operettes van Jacques Offenbach met haar album Les Divas d'Offenbach. Goed voor 17 fragmenten, zoals hier uit de opera Bouffe La Diva, met daaruit Je crois bien et je le promets. En de grote boodschap van die opera Bouffe, van die grappige opera, is vooral dat we moeten lachen en dat we ons moeten amuseren.

In de jaren 1700, in de tijd van Jean-Philippe Rameau, gebruikte men de term lazijnde voor iedereen die verre weg woonde in een exotisch onbekend land. En daarover gaat ook de opera Lazijnde Galant. Want het is een verzameling van vier galante liefdesverhalen uit Turkije, Peru, Perzië en ook uit de Amerikaanse wildernis. Vandaar dus ook die titel Lazijnde Galant. Dus eigenlijk liefde van over de hele wereld. Dit was de ouverture daaruit door Le Concert des Nations, onder leiding van Jordi Savall. Tot 8 uur is dit nog violiste, een violiste van bij ons, Anne Knop, met haar ensemble Le Pavillon de Musique, in een vioolconcerto van een Vlaamse componist die onder andere ook nog in Brussel heeft gewerkt, Henri-Jacques de Kroes.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
3: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Het dodental na de modderstromen in Nepal loopt verder op. En een Nederlandse massadonor zou ook bij ons kinderen hebben verwekt. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, grote woorden, maar wat houdt dat akkoord precies in?
4: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Dat is in totaal goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral de VS kan zelf tegen betaling weliswaar die olie afnemen. Dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
3: En Venezuela zelf, wat heeft dat land te winnen bij deze deal?
4: Wel, Amerikaanse bedrijven zouden 100 miljard dollar investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
3: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. In het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
5: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
3: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen, VZW, in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen begeleiden die ongerust zijn. Dat zegt Stef Rijmakers.
6: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
3: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francken.
7: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
3: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar vele jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli en meer dan 2000 hectare natuur is daardoor verwoest. Jaarlijks bezoeken zo'n 15 miljoen mensen het waardevolle UNESCO-natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig nog altijd dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot en hij heeft dat niet overleefd. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben dat evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
8: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
3: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij 23 graden.

0: Sander de Keren.
1: Een heel goede morgen. Jozef Soek was 18 jaar en hij kreeg van zijn leraar Antonin Dvorak de opmerking dat zijn muziek toch vaak melancholisch en droevig klonk. Dus Dvorak gaf Jozef Soek een beetje huiswerk mee. Schrijf eens een opgewekt stuk. En zo geschiedde deze serenade voor strijkers.

Topmuzikanten uit heel Europa, dat is het strijkorkest Young European String, of YES, simpelweg, YES Camerata. Hier speelden ze het eerste deel uit de Serenade voor strijkers van Joseph Souk. Na het weekend start een nieuw seizoen, ook hier op Clara. En dat is een goed moment om ook eens terug te kijken naar het afgelopen seizoen. En dat heeft ook het Engelse muziekmagazine Gramophone gedaan, want zij hebben de beste 66 albums van het afgelopen seizoen gebundeld in een shortlist in 11 categorieën voor de Gramophone Classical Music Awards. En dit album is een kanshebber in de categorie kamermuziek, het Takács Quartet, met pianist Marc-André Emelin in het pianoquintet van Antonin Dvořák.

Het Takács kwartet uit Boedapest samen met de Canadese pianist Marc-André Hamelin in hun nieuwe opname van het pianoquintet van Antonin Dvorak. En ze hebben ook het pianoquintet van Florence Price opgenomen. Het is een album dat een plekje verdient in de beste opnames van kamermuziek van het afgelopen seizoen voor het Engelse muziekmagazine Gramophone. En deze man is denk ik toch wel een van de meest productieve componisten van het moment. Want het ene album verschijnt na het andere van hem. Onder andere eentje vol nieuwe koorwerken voor de Tellus Colors. Ik heb het over componist Nico Muley.

0: Nico Muley. Hij begon op zijn 22 als assistent en muzikant bij Philip Glass. Ondertussen is hij een frisse 40er en is hij vooral niet te stoppen. Hij schreef al opera's, een concerto voor twee piano's, een vioolconcerto, bracht al een kleine 10 albums uit, schreef filmmuziek ook voor series, noem maar op. En in 2022 schreef hij een koorwerk van 25 minuten voor de Tallis Colors, zoals hier te horen onder leiding van Peter Phillips in het werk No Resting Place. Tijd nu om een gitaartje of een mandoline boven te halen, zoals ze hier geïmiteerd worden door de Strijkers in de opera Le Nozze di Figaro van Mozart voor deze zeer dansbare aria Se vuol ballare.
1: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

Grazie vol ballare, gezongen hier door Figaro in de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Wordt gezongen wanneer Figaro te weten komt dat de graaf achter Figaro zijn vrouw zit. Wel, zingt Figaro, als de graaf wil dansen, dan zal ik het deuntje wel zingen. Met andere woorden, Figaro zal hem een lesje leren. Je voelt hier de ironie en de verontwaardiging in deze aria uit die opera van Mozart, hier met de stem van Christian Gerhager. Het wordt 8:30 met één instrument, de altviool. Timothy Ridout speelt nog even Telemann.

0: is 8:30. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. De Amerikanen zullen vat krijgen op een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En in ruil belooft de VS om investeringen te doen in de Venezolaanse industrie. Het dodental in Nepal loopt nog verder op na de zware modderstromen van voorbije woensdag. Er zijn nu al zeker 626 doden geteld. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en ook nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt weer met lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien zijn bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking ook en dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

En de laatste noot hier was voor de grootste houtblazer in het orkest, de contrafagot. En we gaan meteen door naar het volgende stuk, de grote inspiratiebron, want dit was The Planets van Gustav Holst, het derde deel Mercury the Winged Messenger. En ja, de grote inspiratie van Gustav Holst was blijkbaar deze muziek van Arnold Schönberg. De 5 orkeststukken, 5 orkeststukken van Schönberg, het opus 16... En als we dat horen, vind ik de gelijkenis soms echt wel treffend. We gaan even luisteren naar 2 delen daaruit, delen 3 en 4. Dit is niet Gustav Holst, maar nu dus wel Arnold Schönberg.

Het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam met dirigent Ricardo Chailly in twee van de vijf orkeststukken van Arnold Schoenberg. Die muziek werd voor het eerst uitgevoerd in Londen in het jaar 1912 en blijkbaar was de Engelse componist Gustav Holst daar toen aanwezig. En daardoor kreeg hij zelf de inspiratie om iets gelijkaardigs te doen. Geen vijf orkeststukken, maar bij Holst zijn het er zeven geworden die we vandaag kennen als The Planets. Van Schoenberg naar Schubert, gespeeld en gezongen door een sopraan en pianiste uit Vancouver, Rachel Fenlon.

Ja, knap hoor. Ze zingt Schubert en begeleidt zichzelf tegelijkertijd aan de piano. En dat heeft ze voor de hele winterreize gedaan. Dus goed voor 24 nummers. Sopraan en pianiste Rachel Fenden. Hier zong ze het vijfde lied, Der Lindenbaum. Dit is harpiste Ashley Jackson met muziek uit haar debuutalbum Take Me to the Water. En daarop speelt ze onder andere dit werk van de harpiste en componiste Brandy Younger, het nummer Unrest.

Unrest van Brandy Younger, een hedendaagse Amerikaanse harpiste en componiste. Het staat ook op het album Take Me to the Water, dat is het debuutalbum van harpiste Ashley Jackson. Straks, na 9 uur, heb ik walsmuziek van iemand uit de Strauss-familie, over wie gezegd werd dat hij de meest getalenteerde was van iedereen, maar zijn broers waren wel veel populairder. Maar hij schreef misschien wel de beste walsjes. Dat voor zometeen. Eerst nog Aart Bergwerf op orgel, met vrouwenstemmen van Wishful Singing, in het slotdeel uit de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Goedemorgen.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Hele grote woorden dus, Lucas Lecluze. Maar wat houdt het akkoord precies in?
2: Wel concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Goed in totaal voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral, de VS kan tegen betaling weliswaar die olie ook afnemen. En dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
1: En wat heeft Venezuela te winnen bij deze deal?
2: Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
1: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Op het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
3: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
1: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen die ongerust zijn begeleiden. Dat zegt Stef Rijmakers.
4: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
1: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en de metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
5: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna alweer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn toch nog achtergebleven. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkter met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen, maak even plaats in de woonkamer, want er moeten twee piano's binnen.

La Coquette, een deel uit de suite voor twee piano's van Anton Arensky. Hier gespeeld door de twee broers Arthur en Lucas Jussen. En andere bekende broers in de klassieke muziek zijn natuurlijk de broers uit de Strauss-familie. Johann en Eduard Strauss waren bekend als dirigenten van hun eigen walsorkest. Maar hun andere broer, Josef Strauss, bleef toch een beetje meer op de achtergrond. Josef, of Pepi voor de vrienden, was ingenieur. Hij had blijkbaar een straatkruismachine uitgevonden. Maar op zijn 26 veranderde zijn leven voorgoed. Dat was niet de bedoeling. Het was van moeten eigenlijk, want door ziekte van zijn broer Johan moest Josef tegen zijn zin invallen als dirigent voor het walsorkest van zijn broer. En voor die gelegenheid schreef Josef één keer een wals, de eerste en meteen ook de laatste, zoals hij het in de titel zei. Maar uiteindelijk zou hij toch plooien en carrière maken in de walssector als dirigent en componist met veel meer dan één wals. Dit is de eerste wals van Josef Strauss, het opus 1. Toen, zoals hij zei, de eerste en de laatste keer dat hij zou componeren. Maar dat is er dus niet van gekomen. Die ersten und letzten.

De eerste wals en meteen ook zogezegd de laatste wals van Joseph Strauss, maar hij schreef er meerdere. Die Ersten und Letzten heet dit, het opus 1 van Joseph Strauss. Opvallend ook, want de titel is in het meervoud, want walsmuziek is eigenlijk vaak een aaneenschakeling van korte walsjes. Zo bestaat An der schönen blauen Donau ook uit verschillende walsen, maar toch spreken we vandaag vaak over een wals in het enkelvoud. Ook al bestaat die dus uit meerdere delen, vandaar de titel in het meervoud hier bij Joseph Strauss. Niet de eerste en laatste wals, maar bij hem dus de eerste en laatste walsen, die Ersten und Letzten. En wie ook van walsmuziek houdt, is de Britse acteur Anthony Hopkins. Ja, componeren is naar eigen zeggen zijn eerste liefde geweest. Als kind al schreef hij muziek aan de piano. En wanneer hij als acteur backstage moet wachten in de coulissen, dan speelt hij het liefst van al aan de piano. Begint hij te improviseren en zo ontstaat er heel wat muziek. En zo heeft hij, ja, doorheen zijn rijk gevulde carrière heel wat muziek bij elkaar gecomponeerd, tussendoor. En die is nu allemaal opgenomen met de dirigent Gustavo Dudamel en het Philharmonia Orchestra. Dus dit is van Sir Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.

And the World Goes On van Sir Anthony Hopkins. Niet alleen acteur, maar dus ook componist. Hij heeft een platencontract getekend bij Decca en daar is nu zijn eerste album verschenen, Life is a Dream. Met 12 eigen werken, opgenomen door Philharmonia Orchestra en dirigent Gustavo Dudamel. En dat Anthony Hopkins muzikaal is, dat kan je ook al merken in de film The Two Popes, een Netflix-film uit 2019 met Anthony Hopkins als Paus Benedictus. In een bepaalde scène zit hij daar aan de piano en de regisseur zou gevraagd hebben aan Hopkins om iets klassieks te spelen aan de piano. Hopkins mocht kiezen wat en toen ze achteraf vroegen wat dat nu precies was dat hij gespeeld had, antwoordde Anthony Hopkins: een eigen compositie. De soundtrack van de film The Two Popes die is geschreven door deze Bryce Dessner.

Walls, geen wals, maar muren in het Engels, van Bryce Dessner. Het is de openingstrack uit de soundtrack voor de film The Two Popes. En in die film zien we ook enkele scènes in de Sixtijnse kapel, maar niet de echte. Want voor de film werd die kapel op ware grootte nagebouwd in de Cinecittà filmstudio's in Rome. En voor deze muziek werd dan weer wel de echte Sixtijnse kapel gebruikt, want het werd geschreven rond 1630 voor het koor van de paus en het werd ook in de kapel uitgevoerd. Het Miserere van Gregorio Allegri.

De stemmen van de Talus Colors en dirigent Peter Phillips in het Miserere van Gregorio Allegri. Een heel goede combinatie van Gregoriaanse gezangen en virtuose meerstemmige passages met die beroemde hoge do. Gezongen door koren die dan opgesteld verspreid stonden in de kerk, of in dit geval in de Sixtijnse kapel, waar deze muziek werd uitgevoerd in de paasperiode in de jaren 1630. En nu richting de Franse stad Arles, want daar woont een mooie jonge vrouw op wie een boerenjongen verliefd wordt, maar de liefde blijft onbeantwoord. Daarover gaat de opera van Bizet, over het meisje van Arles, L'Arlésienne.

Een leuk menuet uit de eerste Arlésienne suite van Georges Bizet. En deze componist uit Lyon trok naar Brussel om er orgellessen te volgen bij Jacques-Nicolas Lemmens. Daarna trok hij terug naar Parijs en werd hij organist in de Saint-Sulpice-kerk. En hij had vooral één droom, namelijk uit een orgel halen wat je uit een symfonisch orkest kon halen. En dus noemde hij zijn orgelwerken symfonieën. Dit is de vijfde orgelsymfonie, of de symfonie voor orgel, van organist en componist Charles-Marie Vidor.

En zo weet u ook meteen hoe het orgel klinkt van Westminster Abbey in Londen. Simon Preston speelde daarop deze toccata, dus veel getokkel in deze vijfde orgelsymfonie van Charles-Marie Vidor. En het wordt 10 uur met een van mijn favoriete orgelwerken van Bach, de Passacaglia in Do klein. Dat is goed voor 12 minuten lang eenzelfde melodie in de baslijn met daarop heel wat variaties. Normaal dus voor orgel, maar hier in een versie voor 5 saxofoons door de mannen van Blindman. Blijf bij ons straks nog wat zomerse muziek hier op Clara na 10 uur met Sigrid de Michiel.

0: 16 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden, zegt Stef Rijmakers.
1: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
0: 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Maar voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
2: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
0: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump pakt groot uit met die deal op sociale media. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
3: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olie-industrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
0: Dankjewel, Lucas. En in Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zit er ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden terug te vinden. Maar ze staan er wel alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
4: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Vandaag eerst opklaringen, maar daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien worden bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Sigrine Michiel.
6: Goedemorgen, het laatste weekend van de zomervakantie is ingezet. Ik hoop dat u leuke plannen hebt vandaag en morgen. Wij zijn er in elk geval om uw gezelschap te houden. En mocht u op dit moment even een klein energiedipje hebben, dan is dit de muziek om daar iets aan te doen.

En zo verdwijnt Into the Wind in de verte Wolauf wir Wellen schlafen van Oswald von Wolkenstein. Het ensemble Daedalus neemt u onder leiding van Roberto Festa mee naar het Napels van de 16e eeuw.

Het ensemble Daedalus met Stamaro Core Mio e Diventato en Madonna Tu Me Fai Lo Scorruciato. Meer dan 30 jaar was het een grote naam in de oude muziek, het ensemble Daedalus. In 2019 alweer hebben ze er een punt achter gezet. In februari van dit jaar ontdekte iemand in de Bibliothèque Nationale de France een klein schriftje, 44 bladzijden, met stukken voor fluit en harp zonder naam erbij, vermoedelijk uit het einde van de 18e eeuw. En die man die dat schriftje ontdekte, bekeek dat eens goed, dacht, dit zou misschien wel van Mozart kunnen zijn, uit de periode dat hij in Frankrijk les gaf aan een adellijke jonge dame die harp speelde. Hij haalde er een Mozart-specialist bij en het bleek inderdaad om muziek van Mozart te gaan. Muziek die diende voor lessen die Mozart in Parijs gaf aan de hertogin van Guine. Zij speelde harp, haar vader speelde fluit, vandaar dus die bezetting voor fluit en harp. Want die vader van de hertogin van Guine, die had ook aan Mozart gevraagd of hij voor hen een concerto voor fluit, harp en orkest wilde schrijven. Dat is heel erg bekend in het harprepertoire, is het enige echt officiële stuk voor harp dat Mozart ooit heeft geschreven. Maar sinds dit jaar weten we dus dat er ook nog kleinere stukjes voor fluit en harp zijn, die Mozart dus schreef voor diezelfde mensen. Dit is een deel uit dat concerto voor fluit, harp en orkest. Het Andantino met Frank Teuns en Marianne de Haar en Anima Eterna Brugge.

Frank Teuns, Marianne de Haar en Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel met het Andantino uit het concerto voor fluit, harp en orkest van Mozart. De enige grote compositie voor harp in het repertoire van Mozart. En voor Marcel Tournier was harp dan weer zijn core business. Hij leerde het instrument bespelen als kleine jongen. Op zijn 16e ging hij naar het conservatorium van Parijs, waar hij vanaf 1912 ook zelf docent zou zijn. En zijn vrouw die was trouwens ook harpprofessor in Parijs aan het conservatorium. En Marcel Tournier die heeft ook heel wat muziek voor harp geschreven. Veel belangrijke solostukken die nog altijd op het repertoire van menig harpist staan. Dit zijn Quatre Préludes van Marcel Tournier.

Alexandra Tarot aan de piano en twee gezichten van Erik Satie. Eerste absurde humor in Chez le docteur, gezongen door Juliette Noureddine. En daarna een stuk geïnspireerd door een schilderij van Antoine Watteau uit 1717. Het schilderij heet Pèlerinage à l'île de Quitaire, hangt in het Louvre. En het stuk van Erik Satie werd Embarquement pour Quitaire, met Alexandra Tarot dus aan de piano en Isabella Faust op viool.

Het Jerusalem Quartet speelde het eerste deel, het Allegretto, uit het derde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. Sommige componisten zijn zo productief, schrijven zoveel muziek, dat je je soms afvraagt of ze eigenlijk ooit wel eens een gebrek aan inspiratie hebben gehad. Een voorbeeld daarvan is Mario Castelnuovo Tedesco. Hij schreef 6 opera's, 5 oratoria, 11 ouvertures bij toneelstukken van Shakespeare, 4 balletten, concerto's voor piano, gitaar, cello, harp en hobo, meer dan 100 stukken voor piano, evenveel voor gitaar, meer dan 100 koorwerken, nog 400 andere zangstukken en ook nog heel veel kamermuziek. Deed die man eigenlijk ooit iets anders dan muziek schrijven? Dit is in elk geval Alessandro Marangoni aan de piano in het openingsdeel uit het eerste pianoconcerto van Mario Castelnuovo Tedesco.

0: openingsdeel uit het eerste pianoconcerto van Mario Castelnuovo Tedesco met Alessandro Marangoni en het Malmö Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Mogrelia.
1: Van alle tijden, voor iedereen en overal. En vanaf nu elke weekdag met Carlo Sio en Sigrine de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintenier. In het zuiden van Oekraïne waren er opnieuw Russische luchtaanvallen. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar brand en daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio 27 doden gevallen. Meer dan 40 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
2: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook bij ons kinderen heeft verwekt. De man heeft in Nederland meer dan 100 kinderen verwekt en is er ook nog altijd actief. Het Geneesmiddelenagentschap zal nu onderzoeken of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd of online contact had met wensouders. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn lokaal vervangbussen ingelegd. En 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
4: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
2: Eerst nog opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen, tegen vanavond buien of onweersbuien en 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan en dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sigrine Michiel.
0: Goedemorgen, fijn dat u er bent. Collega Ilia Leeser heeft weer heel wat mooie muziek klaargezet voor u tot 1 uur. Onder andere dit meeslepende trio van Amy Beach, het Allegro con Brio uit haar trio voor viool, cello en piano.

Paul Barrett, Charles Medlem en James Lisney, of ook wel het The Romantic Chamber Group of London. Zij speelden het Allegro con Brio uit het trio voor viool, cello en piano van Amy Beach. En dit is De Bezetting Speelt.

Mocht u nog inspiratie nodig hebben voor een weekendactiviteit, misschien is een filmnamiddag wel iets. U hoorde het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel met muziek van John Williams. Eerst Fox the Phoenix uit Harry Potter en daarna Adagio uit Star Wars The Force Awakens. En vanavond trekt Nicole van Opstal met Clara Live naar Amuse in Antwerpen voor het slotconcert van Laus Polyphonie. De Jazz Waldo 6 zoomt in op het Engeland aan de vooravond van de 17e eeuw. Het was een tijd van culturele bloei, maar ook met heel veel politieke en religieuze spanning. En dat kan je horen in de muziek van die tijd. William Byrd, Orlando Gibbons, John Dowland, Thomas Morley en nog meer. Ze komen allemaal aan bod. Afspraak vanavond om 8 uur hier bij Clara. En dit is de Gesualdo 6 in een andere gedaante met celliste Josephine Knight en Die Nacht van Franz Schubert.

Uit het album Schubert Reimagined, The Gesualdo Six, met celliste Josephine Knight en Die Nacht van Franz Schubert. En dit is het ensemble Les Adieux met een fragment uit een strijkkwartet van Giuseppe Cambini. Het openingsdeel uit een kwartet, het Allegro Affettuoso.

Les Adieux speelde het openingsdeel uit een strijkkwartet van Giuseppe Cambini. Eerder deze voormiddag vroeg ik me af of een productieve componist als Mario Castelnuovo Tedesco eigenlijk ooit wel eens zonder inspiratie viel. Maar niemand kan toch tippen aan de hoeveelheid muziek die Georg Philipp Telemann heeft geschreven. Ik hou niet van de term veelschrijver, ik vind dat een heel lelijk woord. Maar ik denk dat Telemann ooit in het Guinness Book of World Records is opgenomen omdat hij meer dan 3000 stukken heeft geschreven. Wie Telemann specialist wil worden, die heeft dus behoorlijk wat werk voor de boeg. Dit is een sonate voor fluit, hobo, viool en clavecimbel van Telemann door de Compagnia Transalpina.

Liefje, als ik sterf, huil dan niet aan mijn graf, maar zing vrolijke liedjes. Want als je zingt, dan zal ik voor altijd verder blijven leven. La Martiniana, een lied uit de Mexicaanse streek Oaxaca, verbonden met de viering van Dia de los Muertos. Gezongen door Luciana Mancini, met l'arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar. Het komt uit La Torre del Oro, dat is het meest recente album van l'arpeggiata. Een duik in de manier waarop de muziek van Spanje en Latijns-Amerika elkaar al eeuwenlang beïnvloeden.

Rolf Liselewand, Thor Harald Jonsen en Björn Kjellemier met een Romanesca van Antonio Carbonchi. En dit zijn Amor Roma en Zefirotorna met muziek van Johan Merks.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: If you like music, what you play, what you write, you survive.
1: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazz Icoon. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Door Russische luchtaanvallen zijn zeker 27 mensen gedood in de regio rond Kiev. Premier De Wever reist volgende week naar India. En in Nepal wordt er niet langer gezocht naar slachtoffers na de overstromingen. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha in Oekraïne raakten daarbij gewond. Joni de Rijke, jij bent vlakbij Kiev. Wat is daar precies gebeurd?
1: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
0: Ja, de impact is dus groot. Hoe wordt daarop gereageerd in Oekraïne?
1: Ja, iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
0: Dankjewel, Joni de Rijke vanuit Oekraïne. En de Oekraïnse autoriteiten die vrezen ook voor nieuwe aanvallen daar. In de regio zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Premier De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Bart Verhulst, hoe uitzonderlijk is die reis?
2: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
0: Dankjewel, Bart. Vanaf 1 september, dinsdag dus, is een helm verplicht op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Dat zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. En hoe sneller je rijdt, hoe groter dat risico. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, want die rijden trager. Verkeersinstituut FIAS pleit voor een verplichte helm op alle steps, zegt Stef Willems.
3: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
0: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
4: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
0: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Want zij wachten op een evacuatie uit Gaza. Maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
5: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, maar tegenhouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is. En wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
0: In Nepal zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van afgelopen woensdag. 626 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ongeveer 2500 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is er ook erg groot, zegt correspondent Wilma van der Maten.
6: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
0: Nepal heeft ondertussen andere landen wel om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. We krijgen meer en meer wolken, straks ook kans op wat regen, bij 23 graden. Maar tegen vanavond kunnen de buien heviger worden. Morgen rustiger, met nog wat neerslag, vooral in het westen, en blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïnse voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Dat staat vooraan in het nieuws. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het was een Russische aanval op een depot waar explosieven werden opgeslagen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigand Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
8: Van alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Sigrine de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
7: De zomer van Clara met Sigrine de Michiel.
9: Goedemiddag, u hoort het. Het nieuwe radioseizoen staat voor de deur. En dat brengt niet alleen een nieuwe voormiddag, maar ook heel wat vertrouwde afspraken. U kan bijvoorbeeld vanaf volgende week op zaterdag namiddag weer de nieuwste, de beste nieuwste uitgaves beluisteren in de keuze van Clara. Dit is een keuze van Clara van mei dit jaar. French Orchestral Favorites door de Sinfonia of London onder leiding van John Wilson.

Suite van Georges Bizet, Les Toreador, Prélude en Aragonaise. En we houden dat Zuiderse vuur nog even brandend met Manuel de Falla en Tus Ojillos Negros, gezongen door Fatma Said.

Fatma Said en Rafael Aguirre met Tus Ojos Negros van Manuel de Falla. Wie de zomer graag zo lang mogelijk wil vasthouden, die heeft misschien iets aan het album Mandoline dans les salons fin de siècle. Aan het einde van de 19e eeuw was er een echte mandoline-rage aan de gang in de chique salons in Parijs. Mensen kregen maar niet genoeg van de charme van het instrument, van de Italiaanse sfeer. En Raffaele La Ragione, mandolinespeler, die heeft dus een heel album gewijd aan die muziek die daar toen in de salons weer klonk. De meest zomerse plaat van dit jaar, volgens collega Ilia Lisser.

Raffaele Larragione op mandoline en François Dumont aan de pianoforte met twee mandolinestukken, salonstukken van Cécile Chaminade, een sérénade en een chanson napolitaine uit dat recente album, dus met mandolinemuziek uit de Parijse salons van het einde van de 19e eeuw. En na deze ode aan Napels, of toch aan de Napelse, of Napolitaanse liever invloeden, een ode aan Firenze van Cesare Cesarini, Firenze Sogna, gezongen door Marco Angioloni.

Het Tjinnike Chamber Ensemble met het scherzo en de finale uit het tenonet van Samuel Coleridge Taylor. Op 8 december 1915 vierde Finland zijn 50ste verjaardag. Een vrije dag voor iedereen met heel wat festiviteiten. En voor de gelegenheid ging ook de 5e symfonie van Jean Sibelius in première. Dit is het laatste deel uit die symfonie. U hoort eerst snelle strijkers in het begin en daarna een prachtig thema door de hoorns. Een wiegende melodie waarvoor Jean Sibelius zich liet inspireren door een moment waarop hij op een bepaalde dag een grote groep zwanen ineens allemaal samen tegelijk zag opstijgen met hun kenmerkende roep erbij.

De Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein en het slot uit de vijfde symfonie van Jean Sibelius. Muziek waarvoor hij dus zich liet inspireren, onder andere door zwanen. En na de zwanen een ode aan The Bluebird van Charles Villiers Stanford.

Tenebrae onder leiding van Nigel Short en The Bluebird, een van de seven-part songs van Charles Villiers Stanford. Straks om 14:00 wacht Katelijne Boon u op. Eerst nog Summertime en Rudolf Buchbinder met klaviermuziek van Joseph Haydn. Mooie dag nog.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev vallen tientallen doden en gewonden door Russische luchtaanvallen. Premier De Wever gaat volgende week naar India voor een topontmoeting met premier Modi. En in Nepal wordt niet langer gezocht naar slachtoffers na de enorme vloedgolf. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
1: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
0: De impact was groot. De inwoners zijn diep onder de indruk, zegt onze correspondente.
1: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten, de brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie, dus het is toch wel uitzonderlijk.
0: Omdat de Oekraïense autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Eind volgende week brengt premier De Wever een tweedaags bezoek aan India. Hij zal er onder meer spreken met de Indiase premier Modi. Een uitzonderlijk staatsbezoek, zegt politiek journalist Bart Verhulst.
2: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
0: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot maar liefst 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook een impact zijn op de bedrijven. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
0: In Nepal in de Himalaya zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van enkele dagen geleden. 626 mensen zijn al zeker omgekomen en ongeveer 2500 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is te groot, zegt correspondente Wilma van der Maten.
4: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
0: Nepal heeft ondertussen andere landen om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match om het brons op het WK hockey. De Belgische hockeyvrouwen nemen het op tegen Australië. Zullen de Panthers klaar zijn na de verloren halve finale tegen Nederland, is de vraag. Jonathan Mettepenningen volgt de match in Amstelveen.
5: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Dat hebben de Panthers ook al uitgesproken. We keren niet terug zonder brons, zeiden ze. Maar ze doen het wel met de speler minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na de match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vanmiddag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1980. Maar dat moeten ze wel doen voor een overwegend Nederlands publiek in Amstelveen.
0: We krijgen meer en meer wolken met na de middag ook kans op regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen, en het blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïense voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Russische aanval was gericht op een depot waar explosieven lagen opgeslagen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

حيث بدأت من حيث بدأت. حيث سأستأخر موقفاً.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol na de Russische luchtaanvallen op een voorstad van de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt op. Er zijn nu al zeker 37 doden geteld. Er vielen ook tientallen gewonden. Correspondente Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
1: Gisteravond rond 7:50 kwam er een drone terecht op een bedrijventerrein in Mila, ten noorden van Kiev in de regio Bucha. En op dat terrein lagen blijkbaar explosieven, waardoor er een enorme brand ontstond en meerdere ontploffingen. Wel, die ontploffingen hebben heel veel schade aangericht aan de omringende huizen. Er zijn 50 woningen vernield. De brand is nog altijd bezig. Er hangt nog altijd een grote rookpluim boven het terrein.
0: Nepal heeft zeker 4 miljard euro nodig om de schade van de enorme vloedgolf van woensdag te herstellen. Dat zegt de Nepalese overheid. De instorting van een deel van een gletsjer in de Himalaya met de modderstroom die daarop volgde, kostte al aan zeker 626 mensen het leven. Veel dorpen zijn onbewoonbaar, maar veel Nepalezen weigeren om het rampgebied te verlaten. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Het grootste probleem is dat heel veel mensen niet weg willen. Die zitten daar in de regen en in de modder, zwaar getraumatiseerd, te wachten bij de rivier, omdat ze werkelijk denken dat hun zoon, dochter, opa, oma niet dood is. En die moeten eigenlijk weg. De mensen moeten geëvacueerd worden. Dus het probleem is niet meer zozeer van we krijgen de mensen niet weg, de mensen willen ook niet weg. En tegelijkertijd is er ook geen opvang. Mensen slapen bij dorpelingen thuis. Het beetje eten wat dat dorp nog heeft, wordt ook gedeeld met deze mensen. Omdat het voedsel dat aankomt, is ook niet genoeg.
0: Vanaf 1 september is iedereen in heel het land verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan dan 20 km per uur. Want bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 per uur. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS zou een helm beter verplicht worden op alle steps. Dat zegt Stef Willems.
3: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
0: De Belgische hockeyvrouwen spelen op dit moment de wedstrijd om het brons op het WK. Jonathan Mettepenningen in Amstelveen, hoe doen de Red Panthers het?
4: Ze zijn op de goede weg richting het brons. Halverwege derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. En de Belgische vrouwen controleren de wedstrijd nu zonder daarom veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn dus wel op weg naar het brons. En dat zou de eerste WK-medaille zijn in bijna 50 jaar sinds 1978.
0: Dankjewel, Jonathan. Meer en meer wolken, met na de middag ook kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan, vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
6: Een heel goede middag. 3 uur muziek heb ik voor u en daar zitten nogal wat contrasten in. Van Vivaldi en Händel naar Amerikaanse muziek, van bekende componisten naar namen die u misschien nog moet leren kennen. We gaan beginnen met Antonio Vivaldi met een bijzonder rijk bezet concerto waarin de blokfluiten een hoofdrol krijgen. Welkom bij de Zomer van Clara.

Antonio Vivaldi en zijn concerto in D klein door het ensemble Caprice onder leiding van Matthias Mouten. En van de blokfluiten gaan we naar de trompet bij Händel. In deel 3 van Messiah zingt de bas een aria over de trompet die het teken zal geven voor de doden om op te staan uit hun graven en een onvergankelijk onsterfelijk lichaam te krijgen. En die trompet maakt Händel hier bijna letterlijk hoorbaar als een teken uit de hemel. Ze steekt stralend boven de bas en het orkest uit. In muziek die volgens de partituur van Händel pomposo moet klinken, plechtig dus, met pracht en praal. Laten we eens gaan luisteren naar Edward Grind en het Irish Baroque Orchestra onder leiding van Peter Whelan in een nieuwe opname van Messiah.

The Trumpets Shall Sound van Handel uit zijn Messiah, met hier Edward Grind als de bas solo en het Irish Baroque Orchestra onder leiding van Peter Whelan. En hoe veelzijdig de trompet kan klinken, dat toont ook de Armeens-Amerikaanse componist Alan Houvanis in Prayer of St. Gregory, dat oorspronkelijk een intermezzo was in zijn opera Etch Me a Tin. Hier klinkt de trompet van John Wallace bijna als een menselijke stem die een lange melodie zingt boven de rustige, statische blazers van het Royal Scottish Academy of Music and Drama Wind Orchestra. Dat is een mondvol, maar blazen kunnen ze.

Boris Gilburg speelde de nocturne uit de Morceau de Salon van Rachmaninoff. Hij schreef deze salonstukken toen hij nog maar 20 was en Gilburg nam ze op voor zijn nieuwe Rachmaninoff-album. En nu twee Amerikaanse songs. Eerst Deep River, een spiritual uit de Afro-Amerikaanse traditie, gezongen door contratenor Reginald Mobley. En daarna Shenandoah, een traditioneel Amerikaans lied dat in de loop van de 20e eeuw heel wat verschillende koorbewerkingen heeft gekregen. Twee eenvoudige melodieën dus, die vloeien als de rivieren waarover ze zingen.

Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross met Shenandoah. Na Deep River, gezongen door Reginald Mobley. En nu neemt Samuel Barber ons mee op excursie. Niet naar plekken, maar naar vier verschillende Amerikaanse stijlen. We krijgen een boogie-woogie rondo, een elegante blues, een melodie die doet denken aan het Amerikaanse volkslied Streets of Laredo en tenslotte een uitbundige en vrolijke schuurdans. Barber schreef Excursions in 1944 oorspronkelijk voor piano, maar hier horen we het werk in een bewerking voor blaasquintet met het Califax Reed Quintet.

En daarmee is het Califax Reed Ensemble helemaal uitgeblazen. We hoorden Excursions, het opus 20 van Samuel Barber, in een bewerking dus voor blaasquintet. Dana Suisse was pianiste, componist en songwriter. En zij laat ons opnieuw horen hoe klassieke muziek en Amerikaanse populaire muziek elkaar kunnen ontmoeten. In 1932 schreef ze haar concerto in Three Rhythms, waarin ze elk deel rond een ander ritme opbouwde. Eerst een foxtrot, dan een blues en tenslotte een rag. Greet van Velt koos voor het tweede deel blues in een versie met pianist Michael Gert en het Hot Spring Music Festival Symphony Orchestra.

Blues, het tweede deel uit het concerto in Three Rhythms van Dana Suess. Zelf speelt ze het in 1932 voor het eerst met het orkest van Paul Whiteman in Carnegie Hall. En een jaar later werd ze door de New Yorker The Girl Gershwin genoemd. Jammer toch dat ze zo in de schaduw van haar mannelijke collega bleef staan. We gaan het Amerikaanse continent verlaten en keren terug naar Europa. Naar de pianomuziek van Karel Maria von Weber, Duitse romantische componist die 200 jaar geleden overleed. Uit de 4 pianosonates die hij schreef, pikken we het laatste deel van de tweede sonate. Een rondo moderato e molto grazioso. Virtuoos maar elegant en op de pianoforte van Jan Vermeulen klinkt de muziek zoals Karel Maria von Weber ze zou kunnen hebben gespeeld.

Vermeulen nam in 1992 alle pianosonates van Karel Maria von Weber op. Een mooie opname waaruit we al de hele zomer kunnen putten. Dit was het slot van de tweede pianosonate van von Weber. Van hem gaan we naar een componist die u wellicht, in elk geval mij, ook minder bekend in de oren klinkt. Sergei Bortkiewicz. Hij noemde zichzelf een romanticus en melodist en had een uitgesproken afkeer van wat hij zelf moderne, atonale en cacofonische muziek noemde. Geboren in het zo getroffen Charkov, het huidige Oekraïne, in 1877, schreef hij muziek die doet denken aan Chopin en Liszt, met invloeden van Tchaikovsky en Rachmaninoff. In 1924 schreef hij zijn tweede pianoconcerto. Een concerto voor de linkerhand alleen, dat hij opdroeg aan Paul Wittgenstein, de pianist die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm verloor. Rond die ene hand bouwt Bortkiewicz een volwaardig groot romantisch concerto op, met brede akkoorden, arpeggio's en grote melodische lijnen die de pianist allemaal met zijn linkerhand moet realiseren. Echt indrukwekkend, dat zult u zo meteen horen. Hier horen we Ilya Ovcharenko met het MDR Symfonieorkester onder leiding van Oksana Liniv. Het is een nieuwe opname uit een album dat goed getiteld Manu Sinistra heet.

Ja, voor het geval u het niet meer zou geweten hebben. Dit was dus een concerto voor de linkerhand alleen. Het tweede pianoconcerto van Sergei Bordkiewicz, geschreven voor Paul Wittgenstein. En hier was het Ilya Ovcharenko die enkel zijn linkerhand bovenhaalde, samen met het MDR Symfonieorkester onder leiding van Oksana Liniv. Na ruim een half uur Bordkiewicz kan het muzikale landschap nauwelijks groter verschillen. Francis Poulenc schreef zijn chanson Villageoise in 1942 op teksten van Maurice Fonbeur. In Les Gares qui vont à la fête trekken de jongens met een bloem op hun hoed naar het dorpsfeest om er te drinken, de nieuwe wijn te proeven, plezier te maken met de meisjes, maar ook met elkaar op de vuist te gaan. Patricia Petitbon zingt.

De geweldige fagotist Simon van Holen speelde samen met leden van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam het divertissement voor fagot en strijkquintet dat Jean Francis in 1942 schreef. Lichtvoetig werk met snel wisselende ritmes en een fagot die voortdurend van karakter verandert. Heel anders is de sfeer in En Prière, die Gabriel Fauré schreef op een tekst van de Franse dichter Stéphane Bordijzen. Het is geen grote religieuze scène, maar een eenvoudig intiem gebed dat vraagt om waarheid, om zachtheid en om kracht. We horen tenor Cyril Dubois met de Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumosseau.

En prière van Gabriel Fauré met Cyril Dubois en Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumonceau. En straks, na het nieuws van 4 uur, schuiven Philip Glass, Vivaldi, Erik Satie en Prokofjev aan met vele anderen. Maar eerst is er nog wat muziek uit Zweden. De Philharmonie, nu Antwerp Symphony Orchestra, speelt onder leiding van Christian Lindberg nog de canzonetta uit de serenade van Wilhelm Stenhammar. Tot zo.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: If you like music, what you play, what you write, you survive.
3: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Noord-Italiaanse regio Veneto is de noodtoestand uitgeroepen na noodweer van afgelopen nacht. Tijdens hevige onweersbuien vielen er hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere huizen en gebouwen en zeker tienduizenden auto's werden beschadigd. Duizenden bomen zijn ontworteld, vooral de stad Cremona is getroffen. Helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabrië en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië hebben ze dan weer te kampen met extreem hoge temperaturen. Op Sardinië is 46 graden gemeten, op Sicilië 45 graden. En op het vasteland in het zuiden werd het ook op verschillende plaatsen warmer dan 40 graden. Ook het zeewater rond Sicilië is op dit moment erg warm, rond 29 graden. In Nepal lijkt het kunstmatige meer dat dreigde om een nieuwe vloedgolf te creëren langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws voor de reddingswerkers in het getroffen gebied, want die hadden hun werkzaamheden moeten stopzetten. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom van woensdag. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken en een nieuwe vloedgolf zou veroorzaken. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist, daarbij ook enkele honderden toeristen. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
1: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
0: Meestal zwaar bewolkt met kans op een bui en tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen mogelijk nog wat regen of buien en het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.

Violiste Angèle Dubos en La Pietà speelden een bewerking van de Candyman suite van Philip Glass. Die muziek schreef hij oorspronkelijk voor een horrorfilm. En in dit arrangement zijn de donkere klanken van de filmmuziek wel wat verdwenen, maar toch hebben we dat heel beklijvende repetitieve karakter van Glass met kleine muzikale patroontjes die blijven terugkomen. Ook Antonio Vivaldi vertrekt vanuit herhaling voor deze trio-sonate, gebaseerd op dat zeer geliefde thema La Follia. Wat mij betreft de meest hardnekkige oorworm van de barok.

Ondertussen kunt u het ook helemaal nazingen. La Follia. Hier in een versie van Antonio Vivaldi, een trio-sonate, gespeeld door Florilegium. Van die barokke variatiekunst naar de eigenzinnige wereld van Erik Satie. Allons-y. Chouchot is een klein verhaaltje dat Satie zelf schreef over een stel dat verliefd wordt, trouwt en een kind krijgt. En dat kind moet natuurlijk niet zomaar iemand worden. De moeder droomt ervan dat hij Mozart en Meyerbeer zal overtreffen. Een vlugje cabaret nu met Clara McFadden en Claire Chevalier.

Kind Julia, een van de 10 stukken uit de Romeo en Julia van Sergei Prokofjev, gespeeld door Isaac Kenny Mason. Het volgde op het cabaretteske Allons-y, Chochotte van Erik Satie. Maurice Ravel nu in het eerste deel van zijn strijkkwartet in F groot. Allegro moderato très doux is een lyrisch en dromerig openingsdeel dat de hoeksteen vormt van het hele werk. Een kolfje naar de hand van het Belgia kwartet.

Het eerste deel van Ravel's strijkkwartet in F groot, gespeeld door het Belsia Quartet. We gaan nog even bij strijkers blijven, maar we springen naar de 21ste eeuw met de Amerikaanse componiste Caroline Shaw. In The Cutting Garden, tweede deel uit Plan and Elevation, verwerkt Shaw citaten uit andere werken voor strijkers. En als u daar net goed geluisterd heeft, dan zult u misschien nog wel Ravel herkennen. We horen het Norwegian Chamber Orchestra onder leiding van Pekka Kuusisto.

Drie delen uit Plan and Elevation van Caroline Shaw. Eerst The Cutting Garden, The Orangery en The Beech Tree. Norwegian Chamber Orchestra stond onder leiding van Pekka Kusisto. Een heel andere manier om bestaande muziek nieuw leven in te blazen is het te bewerken voor een ander instrument. Zo maakte Eugène d'Albert een pianobewerking van Johann Sebastian Bach's Prelude en Fuga in G groot voor orgel. Piers Lane speelt piano.

De prelude en fuga in G groot in een bewerking voor piano van Eugen d'Albert. Hij was een beroemd pianist, leerling van Franz Liszt en een groot bewonderaar van Bach, zo bleek weer. Maakte verschillende transcripties van Bachs orgelwerken voor piano. Mignonne, allons voir si la rose. Het is een prachtig gedicht van Pierre de Ronsard, waarin hij een jonge vrouw uitnodigt om samen naar een roos te gaan kijken. De roos die de jeugd verbeeldt, die te kort bloeit en jammer genoeg te snel verwelkt. Daarom roept Ronsard zijn geliefde op om van haar jeugd te genieten zolang die duurt. Carpe diem, in 1576 op muziek gezet door Jehan Chardavoine.

Een virtuose fantasie voor harp, gebaseerd op The Colorado Trail, een traditioneel cowboylied dat het verhaal vertelt van een cowboy die met zijn kudde over de Colorado Trail trekt en terugdenkt aan Laura, een jonge, veel te vroeg overleden vrouw. We hoorden hier Joost Willemsen, talentvolle Nederlandse harpist. Veel dank dat u er was deze middag. Luisterde bij het plooien van de was of het lezen van de krant. Ik heb hier nog twintiger Thibaut de Bont voor u. Die mag zich nog eens uitleven op zijn bariton in Scaramouche van Philips Park. En daarmee eindigt de zomer van Clara voor vandaag. Na het nieuws krijgen Listap en Guy Peters in Miles, Badass en Jazz Icoon het gezelschap van DJ Lefto. Maar als u het liever klassiek houdt, dan kan u natuurlijk terecht op Clara Continuo, waar u zo meteen de suite pastoraal van Emmanuel Chabrier hoort. Ik ben er morgen terug. Zelfde tijd, zelfde golflengte voor. Hou u vast, de allerlaatste zomer van Clara. Nog een heel mooie avond en tot snel.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 5 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Noord-Italië is de noodtoestand uitgeroepen na zwaar stormweer. In het zuiden van Italië is het extreem heet. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische aanval op een munitiedepot. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK na een spannende wedstrijd tegen Australië. Italië is in de ban van extreem weer. In het zuiden schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 45 graden en meer. Maar Wim Schepens, in het noorden heeft een zware storm heel wat ravage aangericht.
3: Ja, de storm stak gisteravond op en raasde een stuk van de nacht door. Op filmpjes die mensen hebben gepost op sociale media zie je hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht vallen. Er is dan ook heel wat schade aan gebouwen en wagens. Volgens Italiaanse media zijn zeker 10.000 auto's beschadigd. Vooral de stad Cremona in de Po-vlakte kreeg het zwaar te verduren. Daar trok zelfs een tornado over de stad. 45 gewonden vielen er, van wie sommigen nog in het ziekenhuis liggen. Er zijn ook tientallen gezinnen dakloos. De burgemeester van Cremona spreekt over een ongeziene ramp en zegt dat de schade moeilijk te becijferen valt. Onder de getroffen gebouwen is ook de historische kathedraal uit de 12e eeuw. De gouverneur van de regio Veneto heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.
2: Dankjewel, Wim. In Mila bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Er zijn al 37 lichamen geborgen, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Dat zegt correspondente Joni de Rijke, die in Mila is.
4: Het dode aantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
2: Het tijdelijke kunstmatige meer in Nepal dat ontstaan was na de enorme modderstroom van woensdag lijkt langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws omdat gevreesd werd voor een nieuwe vloedgolf. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Maar het gevaar is wel nog altijd niet helemaal geweken. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten, onder wie ook enkele honderden toeristen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat 100 jaar en om dat te vieren kan je er de historische treinen bezoeken. Amaury de Mulder ging mee op treinreis door 100 jaar NMBS-geschiedenis.
5: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
6: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
7: Dank u wel.
5: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
8: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
5: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
9: Een bijzondere ervaring, want een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
5: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Tot 1982 reisden Leopold III en Boudewijn I er nog mee rond.
10: Die treinstellen die hierboven staan, dat is wel leuk om te zien.
5: Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
2: De Red Panthers bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopten ze Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag van de wedstrijd om de derde plaats.
7: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvré en Stefanie van den Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
2: Hockeyspeelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
11: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
2: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het er 2-1 voor La Louvière. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met extreem weer in Italië. In het noorden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Ook de materiële schade is er enorm. De noodtoestand is er afgekondigd. In het zuiden en op Sicilië en Sardinië kampen ze dan weer met extreem hoge temperaturen tot 46 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd.
0: Van alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
13: My father's rich, my mom is good looking.
14: Right. Don't play the butternose.
13: You know what I mean?
14: What does that mean?
12: Miles, badass en jazz-icoon.
13: I never suffer.
12: Met liefstappen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast. En samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. Eén woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie. En een badass, The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
15: Kan ik dat Barry White effect op mijn stem hebben?
16: Oh.
17: Jij praat ook, hè? Als je zo op de radio van alles doet. En,
15: ja, ik haat afstand.
17: Niet de onaantastbare DJ.
15: Mensen houden daar wel van. Dan voelen ze van, ah, hij is menselijk, hij praat met ons, hij is tegen ons bezig. Wow.
17: He's alive.
15: Een beetje meer warmte en menselijkheid. Of zo.
17: Het zal wel. Zit jij oké, Guy?
18: Tuut. Het zal wel oké zijn.
15: Ja.
17: Oké, Johan, als je klaar bent.
15: Ja, Johan, doe eens iets.
17: Dag Lefto, welkom.
15: Hey.
17: Voluit Lefto Early Bird.
15: Ja, dat is de rechtstreekse vertaling eigenlijk. Hè? Ja. Lefto, een early bird, een vroege vogel.
17: Ja, is dat letterlijk ook? Vroege opstaander en al?
15: Ja, kijk naar mij.
17: Fris uit de veer.
15: 2 uur in mijn bed.
17: Ik verdenk jou niet van een heel strak bioritme anders.
15: Nee, niet echt. Het is een beetje... Het is een soep.
17: Ja.
15: Maar met je zoon, met een zoon erbij, moet je toch een zeker ritme behouden.
17: Die heeft jou een beetje discipline bijgebracht.
15: Ja, discipline. Als je dat zo wilt noemen.
17: Misschien moet ik jou toch even voorstellen voor de mensen die luisteren en die denken, wie is dat eigenlijk, die early birds? En je draait over heel de wereld, je bent een DJ, smaakmaker. We proberen deze reeks tijdloos te maken, dus we houden het een beetje open allemaal, maar we kunnen wel zeggen dat je een vliegtuig hebt moeten nemen om hier op tijd te geraken vandaag. Hè?
15: 2.
17: Oké.
15: Ja, 2 vliegtuigjes. ja, maar ja, ik ben hier.
17: Ja, dank u. Most appreciated. Ik had er vertrouwen in eigenlijk.
15: Ja, ja, het is zomer, dus ja, het is moeilijk met airlines in de zomer om op tijd te geraken ergens. Ik heb ook gecanceld vluchten gehad gisteren, dus ja, het is heel moeilijk.
17: Ja, maar ik voelde dat het wel goed ging komen of zo. Ik heb er mij geen zorgen over gemaakt.
15: Ja, de energie zat goed, hè.
17: Ja, voilà. Ja. Je bent een collega van de radio ook, hè? Jarenlang voor Stubru gewerkt.
15: 20 jaar.
17: Wauw.
15: Ja, en nog steeds bij Kiosk Radio in het centrum. Heel leuk.
17: Ja, jouw echte naam is Stéphane Lalmont, noemen mensen jou soms zo?
15: Met de achternaam niet, met de voornaam wel.
17: Stéphane wel. Dus we zullen een beetje afwisselen van.
15: Ja, doe maar. Ja. Je bent welkom met alles wat je wil. Je mag mij alles noemen wat je wil.
17: Oké, be careful what you wish.
15: It's okay.
17: Je bent een smaakmaker ook door een aantal compilatiealbums. Daar kennen we jou ook van. Lefto Presents Jazz Cats volume 4 intussen voor SD-Ban Records.
15: In september, 14 september denk ik. Ja, dat is een heel mooie reeks van Belgische jazz vooral. Van eigen bodem, wat ik heel belangrijk vind om te doen. Omdat ook heel veel mensen van hier weten niet wat voor een scene we hebben. Welke jazz scene wij wel hebben en hoe rijk die is.
17: Dat is echt een moeite, we kunnen daar niet trots genoeg op zijn, vind ik.
15: Nee, en je hoort het ook in het buitenland. Mensen zeggen van, amai, maar zoveel jazz in België. Dat je soms grotere landen hebt die misschien niet zo geen compilaties kunnen maken op zo weinig tijd. Omdat er gewoon minder bands zijn of zo.
17: Nou, nog heel even over die early bird. Jouw nest is niet alleen hier, hè, een soort van global family of zo. Mag ik dat zeggen? Is dat een soort van tribe die je zoekt? Je werkt heel internationaal ook, hè?
15: Ja, ik heb een heel groot netwerk. Al 30 jaar lang eigenlijk. Ik reis al heel lang, zoals de technieker zegt, Johan, hij weet dat.
17: Het was een mooi weerzien daarnet. Hè?
15: Ja, ja, sowieso, altijd leuk. En ik heb ook heel goede banden met verschillende artiesten wereldwijd. Ik heb ook getoerd met Robert Glasper,

0: de planeet een beetje op een of andere manier. Of ik ga graag bij mensen, ik slaap graag bij mensen in de plaats van hotels. Dus ik stel ook veel vragen en dan probeer ik hun wereld in de mijne te steken en te vergelijken. En dan kan je soms wel eens de verschillende energieën voelen die momenteel aan het spelen zijn op de planeet of zo. Dus ik ben ermee bezig, maar zo redelijk onbewust, maar toch voel ik het. Want als DJ moet je ook eigenlijk energie kunnen voelen.
1: Dat is heel belangrijk, wel, ja.
0: om je crowd te lezen, om ook te voelen of een nummer werkt of zo. Of,
1: heel snel connectie maken met je publiek. Hè?
0: Ja, sowieso. En het moet ook heel snel connectie maken met mijn eigen ook. Als ik iets hoor, poem, oké, dat werkt.
1: Ja.
0: Of niet.
1: Nou, als we het over goede energie hebben, dan moet ik toch even Guy Peters voorstellen hier, Guy.
2: Oei.
1: We zijn al even bezig, zo fijn dat jij er ook weer bij bent. Onze jazzhead van dienst.
2: Ja. Het is een beetje jammer dat er hier al de laatste keer is intussen. Maar,
1: Ongelooflijk, hè? Episode nummer 9. Ik ga het nog een beetje ontkennen tot straks, denk ik. Onze laatste aflevering, wil dat zeggen dat Miles dan doodgaat, Guy?
2: We gaan Miles dadelijk ten grave dragen, ja. Het was onvermijdelijk. Het moest er ooit van komen, ja.
1: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
2: Ik denk niet dat we elkaar ooit gesproken hebben, maar ik heb 20, 25 jaar geleden woonde ik in Brussel. En dan deed ik wel elke week mijn ronde van de platenwinkels. Mm. En ik denk, op die manier heeft Lefto wel dozijnen albums aan mij verkocht, maar dat weet hij waarschijnlijk niet meer.
0: Nee, maar zo ken ik er veel.
2: Ja, waarschijnlijk. Ik was één van het leger natuurlijk. Het
0: was een leuke shop ook. Was de bron. Mm-hmm. In Brussel voor alle muziek, dus dat was heel leuk. Dat is ook zo dat ik mijn job op Studio Brussel heb gehad, natuurlijk. Door muziek mee te geven aan Erik Smout.
1: Want je zat aan de bron, en Erik dacht...
0: Want ik zat aan de bron.
1: We gaan die bron in huis halen.
0: Ja, de bron in huis halen. Dat is mooi.
1: Ja. Guy, nog toffer dan praten over hoe Miles gestorven is, is het eens hebben over zijn legacy, want dat is wel ongelooflijk eigenlijk. Wat voor een talentscout die man was. Zoveel muzikanten die bij hem begonnen zijn, mm-hmm. omdat hij iets in hun zag dat ze misschien zelf niet eens zagen. En dat werden gewoon echt de grote kleppers in de jazz later.
2: Ja, dat is zeker een van de rode draden in het leven van Miles. We hebben het vaak gehad over zijn sound en over zijn vernieuwingsdrang. Maar heel veel van de pieken in zijn carrière, die waren er nooit geweest, denk ik, zonder een waanzinnige kliek van muzikanten die hij rond zich verzamelde. En dat is absoluut ook een van zijn grote verwezenlijkingen, denk ik. Hè.
1: Ja. Lefto, we gaan het over Miles hebben. Kun je heel kort samenvatten, in twee zinnen of zo, waar Miles voor jou voor staat?
0: Oef, voor mij is Miles een vernieuwer. Iemand die door jazz te spelen gewoon bijna genres heeft uitgevonden. Denk ik, zoals jazz fusion of zo, of cool jazz. Het is ook iemand die eigenzinnig was en die wist wat hij wilde doen. Die ook een beetje zo de codes brak, vond ik, in de wereld van jazz. Die ook heel fashionable was. Die kleren droeg die niemand anders zou dragen, zeker naar het einde toe.
1: Nee, we willen allemaal de kleerkast van Miles, ja, ik toch. Ja.
0: Die met een rode trompet speelde. Ja. Dus ja, het is iemand die heel speciaal was, maar die wel voor verandering zorgde binnen de jazzwereld eigenlijk. Ja. Dat vind ik heel mooi.
1: Een andere smaakmaker in de jazz is een goede vriend van jou en nam een boodschap op voor ons.
0: Ah, ja.
1: Heel fijn dat je die hebt meegebracht. Een invloedrijke Britse DJ en radiomaker.
3: Hey, Stefan Lefto. This is Giles Peterson. I'm outside the conference center in Rotterdam because I'm here for North Sea Jazz. And it's good that you're doing 100 years of Miles Davis because I'm actually about to go and listen to a talk by Marcus Miller, who was the producer of Tutu, a classic Miles Davis record. And actually, it was around that time that I would go and see Miles Davis performing. He was a fixture at the Nice Jazz Festival, and I used to go there whenever I could, La Grande Parade de Jazz. And yeah, we'd go to the Orchard and listen to amazing concerts, including Miles. And in fact, seeing Miles Davis was the first time I really recognized a superstar in jazz, in the same way that he was a kind of iconic rock star. The clothes, the moves, the back to the audience. So yeah, something different in the jazz game. And in a way,

0: it would be nice to play a track from the first compilation I did. I was probably about 18, 19 years old, and I was asked to put together a compilation for a label called Street Sounds, called Jazz Juice. And the first track on that album was Miles Davis, Milestones. So, yeah, what better than play that one to celebrate 100 years of Miles Davis.
1: Giles Peterson, the one and only. Hij nam deze boodschap op. Milestones, daar moeten we naar luisteren. Sta je erachter? Goeie keuze, Lefto.
2: Ik sta achter alles wat Giles zegt.
1: Dit katapulteert ons terug naar 1958, een immens creatieve periode voor Miles. Hij had Miles Ahead en de soundtrack voor Ascenseur pour l'échafaud toen al gemaakt. Hij was hier op weg naar Kind of Blue en dat voel je. Hij speelt met zijn First Great Quintet met Jimmy Cobb op drums in plaats van Philly Joe Jones. Cannonball Adderley, die doet ook mee. En dit is zonder meer een van de meest catchy Miles tracks die in deze podcast sowieso regelmatig eens even komt piepen in allerlei gedaantes.

0: Milestones. Lefto ging net een bekentenis doen over zijn collectie schoenen. Laten we maar snel weer over Miles beginnen.
1: Ja, laten we dat. Walking Miles in shoes.
0: Ja. We zijn in de jaren 80 aanbeland. Dit was Miles op ongekende hoogte. Zo catchy zijn Milestones. We hebben het hier al een aantal keer horen voorbij komen. Maar dit is zijn laatste periode. Miles was terug van weg geweest.
2: Ja, Miles was een jaar of vijf weg geweest in de tweede helft van de jaren 70. Toen ging het eigenlijk niet zo goed met hem. Hij was niet echt met muziek bezig. Zoals we eerder al hebben gezegd, was hij veel bezig met, ja, met drugs en vrouwen. Maar dan toch begin
0: dat
2: jaren 80.
0: Zelf, hè, dat hij zich
2: dat heeft hij zelf
0: goed
2: gezegd.
0: Heeft
2: ja, ja, ja, dat is niet uitgevonden. Maar dan ja, in 81 staat hij er weer, hè, met The Man with the Horn. En dat was dan toch het begin van een heel kleurrijk decennium in zijn carrière. Ja.
0: Hij was een superster, zoals Lefto daar straks zei, met een rode trompet, een leren jekker en kleurrijke kleren. Een soort van avant-gardistische stripfiguur eigenlijk.
2: Ja, zoals Karel van Keimullen hier ook ooit zei, van was hij misschien wel de enige echte superster van de jazz, van na de swingperiode. En dat was iemand die eigenlijk in megazalen kon spelen, die aanbeden werd. En die daar ook het aura voor had. En op dit ogenblik is hij natuurlijk al iets ouder. Ik denk bij deze comeback moet hij rond 55 geweest zijn.
0: Maar hij omringt zich met jonge muzikanten.
2: Ja,
0: hè?
2: Nog altijd. Hij had wel altijd die attitude van ik wil fris blijven. Ik wil jong talent blijven betrekken. En zo'n Marcus Miller bijvoorbeeld. Ja, die was toen, ik denk 22 jaar toen hij met Miles is beginnen werken. Dus dat is echt wel, dat jonge bloed bleef al voorbij komen. Ja.
0: Ja, maar zijn gezondheid was niet top, hè?
2: Nee, hij heeft eigenlijk nooit echt een heel goede gezondheid gehad, denk ik. Hij was wel soms in goede vorm en hij bokste en dergelijke, maar hij had heel vaak longproblemen. Hij had allerlei ongelukken die hem parten gespeeld hebben. En ook in de jaren 80 was het, denk ik, ook tijdens concerten soms wel duidelijk dat Miles niet meer de krachtige, viriele muzikant was van 30 jaar daarvoor.
0: We hebben dat hier van Bert Joris geleerd, hè, dat je toch wel in topvorm moet zijn om trompet te kunnen spelen. Gewoon dat het een heel demanding instrument is.
2: Zeker, maar iemand als Miles was tegelijkertijd ook wel inventief genoeg om van die mindere gezondheid soms van dat om te buigen, om daar een sterkte van te maken, op een andere manier te gaan spelen, of nog spaarzamer dan hij daarvoor deed. Ja.
1: Ja, en je ziet aan de heroïne, hè, op een bepaald moment in zijn leven?
0: Dat was vroeger,
1: hè?
2: De jaren 50, ja.
1: Ja, zat. Ja.
0: Heel veel coke in die periode, denk ik, hè, toen hij weg geweest is. Hè? Coke en vrouwen, dat zei je zelf.
1: Ja. Heroïne was de goedkoopste drug in die tijd. En heel veel jazzmuzikanten waren aan de heroïne.
0: Ze zaten er allemaal aan. Hè?
2: Heel veel. En het was inderdaad, de dealers stonden de muzikanten gewoon aan de clubs op te wachten. En het was zo gefixt. Ja.
0: En je moest een beetje meedoen. Gefixt, ja. Ja, je moest een beetje meedoen om hip te zijn ook blijkbaar. Hoe raar kan het zijn? Kunnen we ons nu niet voorstellen.
1: Misschien bracht dat ook iets bij aan zijn muziek. Wie weet.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Pas op, straks moeten we het nummer van de druglijn weer toevoegen. Hij begon ook te schilderen en te tekenen, hè, Guy?
2: Ja, dat is ook iets nieuws. In de jaren 80 is hij daarmee begonnen. En het ging over tekenen en schilderen. Zoek het gerust eens op via Google. Je ziet soms wat van die Basquiat-achtige dingen. Heel veel kleur, heel veel van die tribal symbolen. Heel veel Afrikaanse invloeden, heel veel vrouwenlichamen ook. En het is best wel goed eigenlijk. Er zitten eigenlijk wel heel knappe dingen in. En ik kan niet zeggen dat ik er eentje op mijn schouw wil hangen, maar ik zou geen nee zeggen.
0: Nee, voilà. Lefto, als je into hip-hop bent, dan kun je eigenlijk niet anders dan de samples horen die ze gebruiken. Hè? Vaak in de jazz, eind jaren 80, begin jaren 90, was dat echt all over the place. Hè?
1: Ja, dat was de inspiratie om beats te maken, zeg maar, voor hip-hop beats. Dat waren vooral loops en zo, en af en toe wel een keer geknipt en geplakt. Maar ja, dat was een van de, voor mij ook, inspiraties in feite, om gewoon jazz te gaan opzoeken.
0: Ga je dan op zoek naar het origineel, omdat je ergens denkt van, dat is een toffe beat of zo?
1: Zeker. En die gaan ook in waarde winnen. Als je de originele plaat vindt van die ene sample van een bekend nummer, dan is de kans groot dat die plaat ineens veel meer waard gaat zijn.
0: Mm-hmm. Je bent de platenverzamelaar, maar het gaat ook om de harde cash daarachter.
1: Ik denk de kunst ervan is om het te vinden als het nog goedkoop is. En dan wordt het ineens duurder en dan als het ooit. Maar je doet het ook niet. Je hebt die plaat aan en je verkoopt hem toch niet door. Je behoudt hem en ja, zo heb je platen thuis van 1500 euro die in feite maar $2 kosten, of €2 kosten. Of zo.
0: Ja. Er zijn de samples natuurlijk, maar hebben hip-hop en jazz meer gemeen dan we misschien zouden denken? Op andere vlakken misschien ook verwant? Inspireert het elkaar? Allee, jazz is ook een beetje een attitude of zo? Een soort van vrijheid, avontuurlijkheid in muziek of zo?
1: Ik denk dat ze van dezelfde bron komen eigenlijk, van de blues en dan into the jazz en in the jazz into the hip-hop. En het zijn allemaal zo verzetgenres bijna, waar mensen vertelde op een of andere manier hoe dat er aan toe ging in de tijd. En vandaag nog altijd, denk ik, is dat zo in hip-hop, of in sommige genres van hip-hop, want dat bestaat nu ook al. Maar ik denk dat ze. Dat is gewoon het vervolg van blues en jazz en hip-hop hoort daarbij, denk ik. Nu, sinds dat de industrie er echt wel zijn greep op had, is daar ook wel een beetje verandering aan gekomen met hip-hop. Maar er zijn nog altijd mensen die hip-hop maken op een zeer traditionele manier. En daar vind je dan vooral in terug. Ik denk aan Kendrick Lamar, die bijvoorbeeld heel veel jazz gebruikte.
0: Met jazzmuzikanten samenwerkte.
1: Ja, met Kamasi en zo, onder andere met Robert Glasper. En die dan ook daarop gewoon ging schrijven en zo. En dat is, ja, zo mensen hebben we meer nodig, eigenlijk.
0: Die alles opentrekken.
1: Ja, maar ook voor de Afro-American history vind ik dat heel belangrijk, want heel veel Afro-Amerikanen luisteren dan naar rap, maar vergeten eigenlijk hun eigen verhaal, hun eigen historie. Dat is een beetje een spijt gedaan. Daarom dat, denk ik, iemand als Kendrick Lamar zeer gerespecteerd wordt.
0: Ja, Miles was ook heel erg into populaire muziek. Hij volgde dat echt, hij wilde meedoen, hè? Ook om dat jonge zwarte publiek te bereiken, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat hij ook gewoon jong wou blijven. En gewoon daarom dat hij omringd was door mensen van 20, 30 jaar. Gewoon om zoals gezegd, mee te zijn. Maar ik denk dat dat toen ook al belangrijk was om jong en enthousiast en frisse muziek te maken. Dat was ook heel belangrijk om credibiliteit te hebben bij de oudere garde en bij de jongeren.
0: Ja, Miles was een van de eerste iconen uit zijn generatie die de energie van de hiphop omarmde. En zo klinkt zijn laatste album dat hij samen met hiphop DJ en producer Easy Mo B maakte. Miles liet zich gretig inspireren door de nieuwe generatie beats en grooves, maar Miles overleed voordat dit project volledig was afgewerkt.

0: Miles Davis, de Doobop song. Miles samen met hip-hop producer Easy Mo B. En jij bent wel al heel dicht bij Miles Davis geraakt eigenlijk, Lefto. Daar kunnen we alleen maar van dromen.
1: Ja, wat we net zeiden. Ja, ja, ja dat. Ja. Ja, inderdaad. Ik zat met een vriend op KCRW in Los Angeles. En hij zei van, straks gaan we nog even een vriend gaan bezoeken. Oké. Okay. En dan rijden we weg. We gaan naar Santa Monica. Zo heel residentiële buurt, chic. We bellen daaraan. Iemand zegt van, ja, hij is van achter in het huis. Ga maar langs de achterkant. En dan gaan we langs de achterkant. Klein huizeke, tuinhuizeke, zo. Ah, groot tuinhuizeke eigenlijk. En het is een hele recording studio en zo. En ik zeg, hallo, ja, goedendag. Ik ben Lefto. En dan zie ik allemaal zo van die gouden platen en platinum platen en zo van Miles Davis. En dan vraag ik aan mijn vriend van, waar zitten wij hier eigenlijk? En zo van, kijk, dat is de zoon van Miles Davis.
0: Vond ik heel... En hoe was hij?
1: Heel chill. Zo typisch zo de mens, die is een technieker, een beetje zoals Johan hier achter de ruit. Zo. Heel chill. Hè. Die gewoon zijn ding doet en produced voor andere mensen.
0: En vertelde hij iets over zijn vader of zo?
1: Niet dat ik me herinner, nee. We hadden daar echt niet... Nee, we waren eerder over muziek gewoon bezig, in het algemeen. Ja. Over nieuwe artiesten en zo. En, ja.
0: Niet te veel. Altijd tof om bij mensen thuis te komen, hè. Dat is vaak een verrassing, hè.
1: Ja, ik heb wel zo'n paar verhalen ook zo van andere artiesten. Ook, maar dan meer op hip-hop gebied of zo. Maar het is, in Amerika kom je soms heel close met...
0: Het is ook gewoon heel intiem om in iemand zijn huis te komen, hè.
1: Ja, het was niet zijn huis, het was zijn achterhuis.
0: Dat is een studio, man. Zijn studio toch?
1: Ja, dat is minder intiem. Je kunt heel snel bij iemand in zijn studio zitten. Maar in het huis zelf is soms iets moeilijk.
0: Maar als je in de keuken geraakt... Hè?
1: Ja, als je in de frigo kunt.
0: Niet iedereen mag binnen in mijn keuken. Lefto, je wilde het ook graag hebben over Bitches Brew, want je hebt een boek over het artwork van die plaat. En dat is fantastisch. Ik heb het prentje hier nog even bij mij geplakt, het artwork van Matty Klarwa. En dat was de eerste keer dat Miles een kunstwerk gebruikte voor de hoes. Daarvoor had hij een aantal van zijn vrouwen al als statement op de hoes gezet. Het is echt iets fantastisch, hè? Een soort van kosmisch, psychedelisch schilderij.
1: Spiritueel, hè,
0: ja. Ja, verschillende werelden die samenkomen. Natuur ook, de oceaan, een bloem zie je, een zwart koppel geliefden. Er zit beweging in, ja.
1: Maar hij was daar heel bekend voor. Hè? De naam is Abdul Matty Klarwa. Hij is zo'n Fransman met Duitse origine. Die een studio had in New York. En ik denk dat op een of andere manier Miles op een dag daar toegekomen is. Er was een feest aan de gang of zo. En ze zijn dan met elkaar beginnen praten. Maar ondertussen was ook... Was Klein al eigenlijk veel aan het werk met anderen, met The Last Poets en zo, en met zoveel anderen, met Youssef Lateef en dergelijke artiesten. Daarvoor had hij dan ook al hoezen gemaakt. Dus ik denk dat Miles misschien al wist of zo.
0: Miles wist ook altijd goed wat goed of interessant was, en hij was er gewoon als de kippen bij dan. Hè?
1: Ja, ik zie het wel voor mij, zo'n soort drink en zo, in een soort iemand zijn atelier. En dan, oké, dat is wel mooi. En ik denk dat zelf Klarwijn zei van, ja, kies daar maar iets uit. En ik denk dat Miles toen gezegd heeft van, ja, kijk, dat ziet er cool uit. Laten we dat nemen.
0: Ja, want dat deed Miles ook wel, zo snelle, intuïtieve beslissingen nemen. Hè? Daar was hij goed in, denk ik.
1: Ja, en ik denk, voor Bitches Brew is dat... Pff. Volgens mij misschien wel de beste hoes die past bij de muziek van het album. Een ongelooflijk album.
0: Het is wel iets extra's, hè? Als dat echt samen gaat en elkaar zo nog optilt en versterkt.
1: Ja, ik laat mij daar soms aan foppen in feite. En zo in een winkel zo van, oh, dat is een toffe hoes, ik koop dat en dan is de muziek niet goed. Maar had dat nu de Miles Davis plaat geweest, dan had ik gezegd van, oh, kijk, dat past er wel echt mooi bij. Dat is echt subliem. Een heel mooi album waar dat Miles weet... waar hij moet stoppen met spelen, of waar dat hij... Ja, dat is zo'n beetje typisch Miles ook een beetje, hè. Play what's not there.
0: Ja, goed gedoseerd. Ja. Alles afgemeten. Is dat ook een meerwaarde voor jou als je platen verzamelt, dat het mooie objecten zijn?
1: Ja. Ja, ik las dat steenbokken zo zijn. Dus ik ben een steenbok, dus wij houden van mooie dingen. Maar ik denk gewoon... Ik hou gewoon van iets dat... Ik
0: kan het dan daarop steken, hè?
1: Ja, het is dat. Maar ik denk dat ik...
0: Ik ben een maagd die zijn perfectionistisch naar het schijnt, maar ik zeg altijd dat het niet waar is. Maar iedereen moet dan lachen.
1: Ja, ik heb iets met maagden. Ah, ja, in mijn relaties. Vast wat. Ik hou van iets dat... waarover nagedacht is, in feite. En dat vind ik heel belangrijk. intelligente dingen in feite. Dat vind ik heel leuk.
0: Dat is ook wel iets wat we kunnen doortrekken bij Miles. Er was een Miles-esthetiek over de hele lijn. Hè? Al wat hij deed, de foto's, de kleren, ja. Dat klopte wel. Hè?
1: Had hij misschien iemand die hem ook zo een beetje daarin volgde? Zo'n stylist of zo? Dat weet ik zelf
0: niet. Ik weet het niet. In de tijd dat Betty Davis zijn vrouw was, had zij hem wel een soort van andere imago aangemeten naar het schijnt. Ik denk dat hij daar zelf toch tamelijk bewust mee omging allemaal.
1: Maar om terug te gaan naar Klarwijn, hij was echt wel bekend in die periode voor alles wat dat psychedelisch was, psychedelische tekeningen en zo. Dus volgens mij wist Miles al op voorhand wat dat hem wou. Mm-hmm. Zo.
0: Ja, gaan we luisteren.
1: Ja, natuurlijk. Laten we luisteren.
0: De muziek is en blijft fantastisch met die fantastische hoes. En Bitches Brew kwam er kort na in A Silent Way. Maar het werd een totaal andere plaat en vibe. En Miles werkte wel met een aantal dezelfde muzikanten, ook dezelfde producer. De rol van Tio Massiro was hier heel belangrijk. Hij gebruikte de studio als instrument. En dit was echt wel de elektrische schok, elektriciteit, maar dan wel met een mystiek kantje en zeker een beetje voodoo ook. We gaan luisteren naar een stuk van Lonely Fire en dat staat niet op die plaat. Het is iets later opgenomen en zo belandde het wel op de box met de Bitches Brew Sessions.

0: Ja, Miles bracht de muzikanten samen, liet ze hele lange jams spelen en hij verknipte die dan samen met Hugh Masuro. De studio als instrument en voilà, Miles kwam weer met iets nieuws. Bitches Brew, maar dit staat niet op de originele platen.
1: Nee, dat klopt. Maar het is denk ik een half jaartje opgenomen na de tracks die het wel gemaakt hadden gehaald hebben tot het album. Maar het is ook met vergelijkbaar personeel natuurlijk. De line-up is min of meer die van de tracks die we allemaal kennen. Dus.
0: Nou, wat een trip, hè? Echt muziek om in te verdwijnen gewoon.
1: Ja, en het zit hier nog redelijk dicht ook bij In a Silent Way. Echt zo dat onderkoelde minimalistische, maar je voelt daar toch zo'n koorts onder het oppervlak. Zo'n tribal voodoo sfeertje of zoiets. Ja, dat is wel mooi.
0: Geweldig. Over verdwijnen gesproken, Guy. Miles is overleden, zeiden we daar straks, terwijl hij met Easy Mo Bee een plaat aan het opnemen was. Hij is niet zo oud geworden, hè?
1: Eigenlijk is hij niet oud geworden, nee. 65. Nee, in de zomer van 91 heeft hij nog een paar concerten gespeeld in Europa. Zijn laatste concert was in Frankrijk. En dan, maar het ging al een hele tijd niet zo goed. Hij had longproblemen, ademhalen was moeilijk, spelen was moeilijk. En dan na de zomer, ik denk begin september, is hij blijkbaar naar de dokter moeten gaan, omdat het niet goed ging. En die man had het voorstel om een ingreep te doen. Hij wilde denk ik ergens een tube in zijn lichaam steken. Maar dat zou betekenen dat hij eigenlijk niet meer zou kunnen spelen. En Miles is dan in zo'n colère geschoten, hij is dan zo woest geworden, dat hij gewoon een beroerte heeft gekregen.
0: Hij heeft het zelf opgelost.
1: Hij heeft het zelf onrechtstreeks. Hij heeft een beroerte gekregen en hij is dan in een coma gevallen. En enkele weken later is hij, denk ik, op 28 september is hij overleden. Op 65-jarige leeftijd.
0: Ja, Miles sterft dus, maar ik wil hem toch nog even laten horen hier.
2: I'm gonna be like this, whether they like it or not. My purpose here. I decided when I was very young, I said, if I can't put anything in this music, like, you should. The feeling I got when I heard Dizzy and Charlie Parker and Bill Eckstein and that group and Monk when I got to New York, I can't even express how I felt. I mean, it was like a rich man finding a house full of gold bullion cubes, you know? I said right then, if I can't put anything into this music, I'd rather die than to not create anything on this earth. That's the way I feel.
0: Miles Davis. Hij viel nog liever dood dan niet zijn goesting te kunnen doen. Heeft hij ook altijd gedaan, hè, Lefto?
3: Ja, sowieso. Had hij het daar net over, een beetje over New York en zo, dat hem... Dat was ook een goede tijd voor hem, hè, natuurlijk. Dat hij naar New York werd gestuurd door zijn ouders.
0: Hij ging daar studeren, tussen aanhalingstekens, maar hij kwam terecht in de clubs bij Dizzy en Bird.
3: Ja, en Charlie ook, hè? Charlie Parker.
0: Ja, zeker.
3: Zo Harlem, Bird, ja. 52nd Street, dergelijke. Ja, ja, goede tijden voor Miles, denk ik dan.
1: Goede timing, ja.
0: Zeker weten. Een van zijn allergrootste verdiensten, hè, Guy, is misschien wel niet alleen die sound en die muziek en het feit dat hij die muziek zoveel keer opnieuw heeft uitgevonden, maar ook gewoon dat hij altijd nieuwe mensen zocht die daarvoor zorgden ook. En dat hij zoveel talent zag in mensen dat ze zelf soms niet eens zagen.
1: Het was echt onwaarschijnlijk als je een lijstje opmaakt. Ik ga het hier proberen te doen in 30 seconden of zo, maar... Met de Birth of the Cool Sessions had hij al de grote jongens zoals Lee Konitz en Jerry Mulligan en zo. Voor dat eerste quintet had hij Coltrane aan boord.
0: En dan moeten we Gil Evans ook zeker niet vergeten. Ja. Daar is hij lang bijgebleven. Ja. Daar heeft hij fantastische dingen mee gemaakt, arrangeur.
1: Ja, maar ook Paul Chambers, die toch een van de meest opgenomen bassisten in het jazz geworden. Bill Evans heeft hij mee groot gemaakt. In zijn tweede quintet had hij Tony Williams binnen. Wayne Shorter wordt mega bij Miles. En dan als je dan kijkt naar die elektrische periode... Chick Corea, Keith Jarrett, John McLaughlin, Joe Zawinul, Dave Holland. Mensen die stuk voor stuk eigenlijk horen tot de grote jongens van die tijd of de decennia daarna.
0: Ja, Marcus Miller, dus, ja, dat zit wel daar straks.
3: Ja? Zeker. Herbie ook, nee?
1: Herbie ook in zijn tweede quintet.
3: Ja, Herbie Hancock, wauw.
1: Ja. Dus ja, Miles had een ongelooflijk talent voor... Een ongelooflijke neus voor talent. En hij wist gewoon van als ik die mensen bij elkaar zet en ik geef ze vrijheid en instructies... Dan ontstaat er dynamiet gewoon, ja.
0: Ja. Ja, hij zal er zelf zeker niet slechter van geworden zijn, maar hij heeft ook veel mensen kansen gegeven. Hè? Dat kan ik over jou ook wel zeggen, eigenlijk, hè, Lefto? Dat je muziek op de radar brengt.
3: Ja, ik zeg dat niet zelf. Maar ja.
0: Ik zal het zeggen.
3: Ja. Maar dat is ook mijn taak, vind ik. Gewoon,
0: is dat een soort van missie zo?
3: Dat is mijn hoofd. Dat is mijn hoofdzaak, ja. Dat is mijn echte missie, denk ik. Mensen, goede muzikanten, artiesten, maakt niet uit in welk genre, aan een breder publiek laten kennen.
0: Ja, dat gaat dan over de platen. Ga je ook veel concerten kijken?
3: Niet zo. Omdat ik meestal of in de week of gewoon andere dingen te doen heb. Als het in de week is en in het weekend ben ik zelf aan het spelen. Dus ik ga heel weinig concerten zien, spijtig genoeg.
0: Ja. En wat zijn criteria voor goede muziek?
3: Het zelf voelen. Als er een klik komt, dan is het gewoon simpel. Als de energie mij raakt, als het warm is, als je voelt dat er hard aan gewerkt is of zo, dat het niet oppervlakkig is. Ik ben geen algoritme.
0: Gelukkig maar. Ja. Daarom ben je hier. Ja. Hoe zit het met jazz vandaag? Hip-hop was in de 90's enorm beïnvloed door jazz, hebben we al gezegd. Mag ik zeggen dat jazz vandaag beïnvloed wordt door hip-hop? Of is dat een beetje kort door de bocht?
3: Nee, dat mag je zeker zeggen. Dat zeg ik vaker. Ja? Ja, er is een... De jongere garde zo, van jazz is heel geïnspireerd door... door hip-hop van die als de 90's klonk, of als de, maar ook een beetje zoals vandaag. Maar jongens als Bad Bad Not Good zijn bijvoorbeeld een hele grote inspiratie geweest voor misschien 75% van bijvoorbeeld de jongeren die op mijn compilatie staan. Want dat zal altijd een naam zijn die gaat terugkomen. Bad Bad Not Good, ja, die mannen. Ja, het is gewoon vandaag, denk ik, moeilijker door algoritmes en zo om vernieuwing te vinden. Die vernieuwing, ja, die surft meestal tussen die algoritmes in. En dat maakt het soms moeilijk. Maar ik geloof wel dat op den duur, op lange termijn, hype en van te horen zeggen, dat er wel doorkomt of wel boven komt drijven of zo. Maar of het drijft gewoon binnen in mijn mailbox.
0: Ja.
3: Dat gaat ook.
0: Is het juist daarom ook belangrijk als attitude? We zeggen dat hier soms van, eigenlijk doet het genre er niet zoveel toe, maar het is zo'n beetje vrijheid, improvisatie, avontuur, verrassing of verwondering, wat dat we zoeken.
3: Ja, het is een attitude. Ja, het is een beetje klad. Het is niet op voorhand geschreven. Het is zo... Ja, ik vind dat heel belangrijk eigenlijk. Om die attitude te... We leven in zo'n maatschappij waar dat alles al... Het is heel gepolijst allemaal.
0: Ja. En beetje mag, afgelekt.
3: Ja, afgelekt. En het mag iets vuiler weer. Een beetje zoals de gevels van de VRT hier. Ja. Dat mag, het mag iets vuiler zijn. Ja.
0: Lang leven trafelrandje.
3: Ja.
0: Ja, rough cuts.
3: Ja, maar dat is belangrijk. En dat spreekt mij ook aan. En mensen die het doen... Dat gaat mij meteen raken of zo. Of ik zeg het soms aan jonge bands die mijn muziek sturen... probeer het net iets vuiler te maken of op een analoge manier. En dat brengt veel meer warmte met zich mee. Een beetje als een foto met mijn graal op, weet je?
0: Beetje sepia.
3: Ja. Of en dat maakt het verschil eigenlijk.
0: We gaan hier de omgekeerde beweging maken. We gaan luisteren naar muziek uit 1986, Tutu. Ja. Op de hoes zien we die iconische foto van Miles van Irving Penn en... het is toch weer een nieuwe richting hier en dat mysterieuze imago wordt ook weer uitgespeeld. Oorspronkelijk was het album bedoeld als een samenwerking met Prince, maar die plannen gingen uiteindelijk niet door.
4: This is a genius. And that word is used a lot. I look at Prince the same way I looked at Charlie Chaplin. It's just nothing he couldn't be. You know?
5: Yeah.
4: He's a... product of James Brown and Marvin Gaye, a slide. There's nothing he can't do.
0: Ja, hij kon vlijmscherp zijn voor andere muzikanten. Hij gooide niet altijd met bloemetjes, maar met Prince zat het goed. Kan niet anders, hè?
3: Hij was eerlijk. En Prince was ook heel speciaal, hè, op zich.
0: Geen Prince op Tutu, helaas. Het merendeel van de composities werd geschreven en geproduceerd door Marcus Miller. En we horen die typische trompet van Miles zwevend boven een productie vol synths en elektronische klank.

0: Dit was de laatste, Miles. En dan kan je niet anders dan meteen concluderen uit welke periode dat komt. Hè? Dat is toch wel een clash met de tijdloze muziek die Miles ook gemaakt heeft. Dat dit echt heel erg gelinkt is aan een periode, gewoon door het materiaal en de nieuwe technieken die hij gebruikt.
1: Een experiment.
0: Ja, hij wilde meedoen.
1: Ja, ik vind het op zich wel mooi dat hij dat doet. Dat betekent niet dat het goed is, maar meedoen is nice.
0: Ja, hij stond ervoor open.
1: Ja. Ja.
0: Maas was een ongelooflijke vernieuwer, dat kunnen we niet genoeg beklemtonen. Hij heeft de muziek zo vaak opnieuw uitgevonden, hij liep altijd vooraan. Maar dat is ook wel iets wat we allemaal wel kennen, is opnieuw moeten beginnen, jezelf moeten heruitvinden. Mag ik jou dat ook vragen, Lefto?
1: Ja, maar ik denk dat dat in mijn geval alleszins op een zeer natuurlijke manier ging, als een soort evolutie van waar ik begonnen ben, van mijn vader die heel veel naar jazz luisterde, en dan ik in de hip-hop, en dan daarna ik mee met de jazz en de funk en de soul, en dan daarna in de house vallen en alle elektronica die er bestaat. En ja, op een heel natuurlijke manier.
0: Als je rondhangt met die jonge gasten bij Kiosk Radio, ben je dan een beetje Nonkel Lefto?
1: Ja, sowieso tonton. Tonton Lefto.
0: Prachtig.
1: Gorik zegt dat ook vaak. Tonton. Zwangerie.
0: Ja. Ja. Zeg, en jouw zoon Lefto, breng je dan zo souvenirs mee als je veel onderweg bent? Breng je dan cadeautjes mee als je terug naar huis komt?
1: Ik doe hetzelfde wat mijn vader voor mij deed. Mijn vader werkte in een reisagentschap en was altijd op de baan. En die bracht altijd dingen mee. En ik doe helemaal hetzelfde. Ik breng hem altijd iets mee. En hij weet dat. Hij staat al te wachten als ik thuis kom. Heb je iets voor mij?
0: Zullen we stilaan afronden? Als we een soort van conclusie moeten maken over Miles. We zijn er hier al 9 afleveringen mee bezig, Guy. Zal ik met Lefto beginnen? Is er een soort van conclusie te maken? Miles, wie was hij? Als we moeten afronden.
1: Oh, mijn conclusie van Miles is dat hij zo vernieuwend was en zoveel vertakkingen van jazz heeft gecreëerd. Dat eigenlijk tot vandaag nog altijd heel veel jongeren inspireert. Al weten die jongeren niet dat de groepen die jongeren vandaag inspireert, die andere groepen geïnspireerd werden door nog iemand anders en die iemand anders tot bij Miles geraakt eigenlijk. Dus dat is wat ik vind dat we daarvan moeten onthouden. We moeten altijd onthouden de bron van alles.
0: The shoulders of giants.
1: Ja, we vergeten te vaak de bron van de dingen.
0: Oké. Okay.
1: Dat is Miles.
0: Die sound, wat ik aan het denken was, zodat wat Miles echt zo uniek maakt, het is ook heel moeilijk om daar woorden voor te vinden. En misschien is het dat wel of zo. Dat is tegen mijn eigen winkel. Maar zo die dingen die zo heel ongrijpbaar blijven en waar je niet echt je vinger op kan leggen, dat is het soms. Hè?
1: Ja, ik zou zelfs willen zeggen dat jazz zo het alles kan genre is geworden. Zo. En ja, dat is het mooie aan jazz vandaag. Dat het niet meer in zo'n soort kastje zit, in een hokje. Maar het gaat alle kanten uit en iedereen is daar oké mee. Soms zeggen ze van elektronica, oké, dat is jazz. Nee, dat is elektronica. Nee, maar dat is jazz.
0: Ja, whatever.
1: Ja, all that jazz.
0: Ja, he.
2: Ja, moeilijk.
0: Wie komt het?
2: Nee, er is in Miles' geval zoveel muziek beschikbaar en er is ook zoveel informatie beschikbaar over dat leven dat ik altijd weer op hetzelfde stuit en dat is de complexiteit van alles. Dat ieder verhaal heeft wel een tweede of een derde kant en het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. En Miles was een badass en een motherfucker. Maar hij had ook een sound die hij helemaal zelf heeft uitgevonden. Hij heeft nieuwe genres uitgevonden en mee groot gemaakt. Hij was een ongelofelijke talentscout. En het is gewoon al die dingen samen wat voor mij Miles maken. Dat is een eindeloze bron van inspiratie. En ik denk, de kern van alles is misschien dan voor mij dan die soort die artistieke rusteloosheid of zo, dat onvermogen om in een patroon te vallen of zo.
0: Ja, blijven vroeten en blijven zoeken. Ja. Misschien is dat ook wel een attitude om dicht bij ons te houden.
2: Ja, dat vind ik wel, ja. Ik dat blijft zoiets. Hij had het zo gemakkelijk kunnen maken voor zichzelf, na Kind of Blue.
0: Kind of Blue, tuurlijk.
2: Om die plaat gewoon uit te melken en ook op die manier hit na hit te scoren, maar dat deed hij niet en hij bleef dingen doen en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Soms leverde dat een groter en nieuw publiek op. Maar dan werd hij uitgekakt door het jazz establishment. Maar hij deed gewoon wat hij wilde. En dat is gewoon fucking cool. Eigenlijk.
0: Ja, we moeten gewoon in beweging blijven.
1: Eigenzinnigheid en ook heel veel... Ja, hij was altijd op zoek naar vernieuwing. Ik denk dat dat zijn echte drug was.
0: Mm-hmm. Ja, en ook als er... Misschien ook iets om dicht bij ons te houden. Als er mensen zijn die anders klinken vandaag, van daar ook gewoon voor open te staan en hen kansen te geven. Want dat is misschien wel een nieuwe Miles. Hè? We kunnen, het vizier moet echt wel open zijn als we luisteren, denk ik.
1: Het is belangrijk.
0: Ja.
1: En ook een soort verzet soms. En verzet is belangrijk vandaag. Zeker in deze tijden van...
0: Resistance, het zal wel zijn.
1: Moeilijke tijden.
2: Kunst is verzet en verzet is kunst. Dus.
1: Ja, daarom dat bepaalde partijen ons niet echt graag zien...
0: Als er één album is, Lefto, dat als een soort van losse rode draad, maar er toch altijd was doorheen deze podcastreeks, dan is de soundtrack van Ascenseur pour l'échafaud. En Miles schreef die muziek bij de eerste film van Louis Malle. En iedereen lijkt daar wel een boon voor te hebben, voor die abstracte, nachtelijke, typisch Franse vibe in de muziek. Waarom blijft dat vandaag zo goed?
1: Omdat het gewoon een bepaalde sfeer creëert en zo. En dat die sfeer... Ja, wordt niet oud. En ik heb de film gezien met Jean Moreau en Lino Ventura. En ik vond dat ook een hele mooie film op zich. Maar je kijkt ernaar en je hoort die muziek daarachter en je weet hoe die gemaakt is. Dat ze daar ineens... de band wist eigenlijk niet goed wat ze ermee moesten beginnen. Maar ja, ze deden er wel iets prachtigs mee. En ja, dat maakt die film nog prachtiger eigenlijk. En... Tijdloos ook gewoon. Maar ook bepaalde instrumenten, zo'n instrument als de trompet of de sax, dat zijn gewoon ook tijdloze instrumenten. Die klinken al decennia hetzelfde. Dus dat is, ja, waarom zou dat niet tijdloos kunnen zijn eigenlijk?
0: Ja, daarom klopt het gewoon dat dit de laatste plaat wordt van 9 afleveringen. Miles, Badass en Jazz Icoon. Op VRT Max vind je een lijst met tracks die Guy verzameld heeft. Als je een dwarsdoorsnede Miles wil, dan moet je daar maar eens gaan kijken. Je vindt er ook alle afleveringen van onze podcast of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Ik wil jou ook heel erg bedanken, Guy Peters, om hier in 9 afleveringen mee doorheen Miles zijn leven en zijn muziek te fietsen. Dank u wel.
2: Wat een avontuur, dank u wel.
0: En dank u, Lefto. Heel fijn om jou een beetje beter te leren kennen.
1: Ja, merci voor de uitnodiging. Prachtig, ja. En ook Guy, merci.
2: Graag gedaan.
0: En jij gaat ook weer de fiets op?
1: Ik ga eerst gaan slapen een beetje. Ja, toch een beetje. Maar het is leuk om de Guy ook te zien. Hè. Ja, het is toch ook een beetje een encyclopedie.
0: Het is ongelooflijk, dus, Guy Peters. The one and only.
1: Ik zou hem eens moeten voorstellen aan Giles ook. Zou wel goed kunnen klikken, zo over jazz gesproken.
0: Wordt vervolgd, ik voel het nu al. Heel veel geluk en plezier en tot gauw. En u bent bedankt voor het luisteren. Het was een eer en een genoegen om dit voor u te mogen maken. En Miles krijgt het laatste woord. Hij was hier in Parijs, hij was daar zo graag. Wie niet eigenlijk?

0: Het is 6 uur. Goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wereldkampioen Tadej Pogacar is zwaar gevallen in de Vuelta en moet opgeven. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na een zware raketaanval op een munitiedepot vlakbij een woonwijk. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK. Argentinië is wereldkampioen. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele, wat is er precies gebeurd?
1: Een ogenschijnlijk onschuldige val van Tadej Pogacar zelf. Op zo'n 30 kilometer van de streep reed hij aan de linkerkant van de weg en plots week hij van zijn lijn af. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte toen op de grond. Op een lange rechte weg, zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed. De eerste hulp kwam heel snel ter plaatse en even leek hij weer op de fiets te gaan kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond die schouder wikkelden, stapte hij zelf op en in de ziekenauto. De ronde die Tadej Pogacar nog nooit had gewonnen, zal hij ook dit jaar dus niet winnen. En het is nu wachten op een diagnose en of de wereldkampioen dit jaar nog zal koersen. De ritzege werd in de sprint, die ook nog eens ontregeld werd door een val, gewonnen door de Fransman Brian Coquart voor Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De nieuwe leider is nu een Spanjaard van Movistar, Enric Mas.
0: Dankjewel, Karel. In Mila, bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev, wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Tientallen mensen kwamen om het leven. Zeker 50 huizen zijn vernield. Correspondente Johnny de Rijke is ter plaatse.
2: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
0: De Oekraïense president Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit met verschillende activiteiten. Amaury de Mulder ging kijken naar de tentoonstelling in Schaarbeek.
3: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
4: Ja, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
5: Dank u wel.
3: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
6: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
3: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
7: Bijzondere ervaring.
8: Dat je echt zo in de treinen kan.
7: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
3: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
9: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
0: Onze nationale hockeyvrouwen bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopte de Red Panthers Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
10: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvré en Stefanie van den Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1998. 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
0: Argentinië heeft zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de hockeyvrouwen. De Argentijnen klopten Nederland na shootouts. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Ook toen was het Argentinië dat de Nederlanders klopte in de finale. En in het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog altijd op hun eerste overwinning van het seizoen. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat meer neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met opschudding in de Vuelta. Rode trui Tadej Pogacar is zwaar gevallen. Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. De Ronde van Spanje is voorbij voor de wereldkampioen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nicky Aarts.
11: Goedenavond. We beginnen er vanavond al swingend aan, want zeg nu zelf, it don't mean a thing if it ain't got that swing.

Ella Fitzgerald en Duke Ellington met zijn orkest. And it don't mean a thing if it ain't got that swing. En zo is dat. We swingen dan ook gewoon nog even door.

Instrumentale versie van Pick Yourself Up, een populair lied uit 1936. Pick Yourself Up, Take a Deep Breath, Dust Yourself Off and Start All Over Again. Een prima motto om op een zaterdagavond aan je weekend te beginnen. Gelukkig kom je met muziek ook al een heel eind en met de liefde. I've Got My Love To Keep Me Warm met Stefan Grappelli op viool. Net als Yehudi Menuhin met Mark Fawcett en Martin Taylor op gitaar en Jack Sewing op contrabas.

Heerlijk nummer van Serge Gainsbourg, gezongen door de enige echte Brigitte Bardot. Je me donne à qui me plaît. En daar zijn een aantal sujets bij die haar een loer gedraaid hebben, om het zo maar eens te zeggen. Classical music meets jazz in het volgende nummer, want als u goed luistert, werkelijk heel goed luistert, dan zal u er een stukje Ravel in herkennen. The lamp is low.

The Lamp is Low in de versie van Buck Clayton, Hal Singer, Herbie Hall, Vic Dickinson, Al Williams, Gene Ramey en Marquis Foster. In 1969 maakte de Braziliaanse gitarist Lorinda Almeida er een bossa nova van. Laat een ritme ook bij Carmen McRae in de Too Much in Love to Care.

Carmen McRae, Too Much in Love to Care. Bebo Valdez neemt het ritme mee naar zijn piano voor Yesterday's El Manicera.

Een welverdiend applaus. El Manicera voor Bebo Valdez aan de piano en Javier Colina op contrabas, intiem en live dus at the Village Vanguard. Compay Segundo en Eliades Ochoa met Chan Chan nu. Het is openingstrack van het album dat Segundo samen met Ochoa en de Buena Vista Social Club maakte en dat hun internationale doorbraak betekende.

0: hay otro medio. ¡Ay, mi cuca!
1: Ja, Los Machucambos met hun versie van de kakkerlak La Cucaracha, een Spaanse traditional. En dit komt uit Mi Nina Lola, het tweede album dat Concha Buica maakte in 2006, Loca. Lele.

We gingen van Spanje naar Kaapverdië voor Cesaria Évora, hier samen met de Spaanse Pedro Guerra en Tiempo y Silencio, deels in het Spaans en deels in het Portugees. Madeleine Peyrou doet het hier alleen in het Frans, maar wel met een licht Amerikaans accent.

Careless Love, het album dat Madeleine Peru uitbracht in 2004, was dit J'ai deux amours. Als Frans-Amerikaans heeft ze een diepe liefde voor Parijs ontwikkeld, waar ze als tiener veel tijd doorbracht en eigenlijk ook wel een beetje haar carrière begon. Door en door Frans was Charles Trenet, Maurice Chevalier met Y'a de la joie.

J'attendrai, een oorspronkelijk Italiaans lied dat we vooral kennen in de versie van Dalida uit 1975, maar hier gezongen door Rina Ketty. Michelle Pfeiffer zat, lag bovenop een vleugelpiano toen ze in 1989 in de film The Fabulous Baker Boys Making Whoopi zong. Probeer u dat beeld even voor de geest te halen. Klaar? Oké, we zijn vertrokken.

Love Me Tender is niet gezongen door Elvis Presley, maar gespeeld op piano door Baptiste Trottignon. En omdat we maar niet genoeg kunnen krijgen van, en hopen dat dat ook bij u het geval is, doen we nog een beetje Franse melancholie bij.

Jean Sablon met Vous qui passe sans me voir. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça fait du mal. Genoeg getreurd. We gaan naar Mexico voor wat opbeurende muziek. Want de Mexicaanse zon doet alle ellende smelten als sneeuw voor de... U weet wel.

Pingüinos del Norte met Los Dos Hermanos. Even uitblazen van al dat muzikaal geweld nu met Melody Gardot en met Jacques Morellenbaum op cello.

Ja, wat een heerlijk mooi nummer is dat van Melodie Gardot samen met Jacques Morellenbaum en La Llorona, een Mexicaanse traditional. En dan brengen we nu hulde aan de Congolese rumba met Guitariparo. MUZIEK

Gitaribaro met het gelijknamige album. Het gitaartrio was een tijdje geleden keuze van Clara ook. Over gitaar gesproken, Myrthe in de Kouter kan er ook weg mee.

Myrthe in de Kouter met Moribondo, samen met Gabriel Rios, met Thomas de Smet op contrabas en Roel Porriot op percussie. Dateert al van 2009. Heel recent is dit album Serenades of Spain, of Serenades of Spain, van een van onze beloftevolle twintigers, Emma Wills, hier met de nummer van Paco de Lucia, Fuente y Caudal.

pure schoonheid van Paco de Lucia via Emma Wills, een Clara Twintiger. En net voor het hier allemaal afgelopen is, hebben we nog wat flamenco-muziek voor u klaarstaan. Proloco y epilogo.

Prologo y epilogo met Vincente Amigo op flamenco-gitaar, Mike McGoldrick op fluit, Ewan Vernal op contrabas en John McCusker op viool. En dan sluiten we zoals altijd af met dat plotse einde, Sudden Exit van Jorgen Emborg. Nog een fijne avond met Clara en met elkaar. Bye.

0: Paus Polyphonier met Nicole van Opstal.
1: Een goede avond en van harte welkom bij Clara Live. We zijn in Amuse in Antwerpen voor het slotconcert van Laus Polyphonie 2026. Het festival stond dit jaar in het teken van meerstemmig Europa rond 1600. Een continent waarin stijlen, tradities en expressies in de jaren rond 1600 elkaar kruisten. Van de Italiaanse madrigalrage tot de Franco-Vlaamse polyfonie, van Duitse kerkmuziek tot Engelse consorttraditie. Europa klonk rond 1600 als een veelkleurig koor. En vanavond zoomen we in op een van die stemmen, op Engeland. Een land dat op de vooravond van de 17e eeuw balanceerde op een breuklijn. Er was culturele bloei onder Elisabeth I, maar die ging hand in hand met religieuze spanningen en met politieke uitdagingen. En die beladen context die klinkt door in de muziek van de componisten die we vanavond gaan horen. William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Weeks, Thomas Molly, John Bennett en John Dowland. Het Britse ensemble, de Gesualdo Six, onder leiding van Owen Park, brengt die wereld opnieuw tot leven. Het is een van die schitterende Britse vocale ensembles. Het ensemble is bekend om zijn zuivere klank, perfecte balans ook, die heel gepolijste, typisch Engelse samenklank. Precies wat dit repertoire heel mooi zal maken. En ze zingen ook met een helderheid die meteen aanspreekt. Het programma van vanavond toont Engeland als een unieke stem binnen het Europese polyfone landschap. We gaan geestelijke motetten van Byrd horen in het Latijn, maar ook in het Engels, een Engelse anthem. Byrd was een katholiek in een Anglicaanse natie. Hij schreef motetten die tegelijk vroom en geladen zijn. We horen ook Engelse madrigalen van Thomas Molly en John Bennett, rechtstreeks geïnspireerd door de Italiaanse stijl die via de bundel Musica Transalpina Engeland binnenwaaide. Er zijn in het programma ook enkele religieuze werken van Thomas Weeks, die de grenzen van de expressie echt opzocht, met chromatiek, met dissonanten die bijna modern klinken. En dan is er ook de melancholische stem van John Dowland, die in zijn lute songs een gecultiveerde droefheid verklankt. Engeland rond 1600, met andere woorden, een spiegel van een meerstemmig Europa, een continent waar toen heel wat rondreisde, waarin stijlen, waarin componisten elkaar beïnvloeden. We gaan luisteren naar Gesualdo Six, live dus met het slotconcert van Laus Polyphonie. En zij zullen dadelijk op het podium gaan komen. Gesualdo Six, dat zijn Guy James, contratenor, Alistair Austin, contratenor, Joseph Weeks en George Coat, tenoren, Sam Grant, bariton en Owen Park, bas. En hij doet ook de artistieke leiding van dit ensemble. De vijf zangers komen nu vooraan op het podium. Of liever de zes zangers vooraan op het podium. Groeten en ze zullen in wisselende combinaties dus dit mooie repertoire gaan brengen. Ik wens u een heel mooi concert, een mooi slotconcert van Laus Polyphonie.

0: Hosanna to the Son of David, dat was de titel van het laatste werk dat we hier hoorden. Een compositie van Thomas Weeks, heel triomfantelijk, Hosanna in de hoogste hemelen. En dat werd gezongen door Gesualdo Six onder leiding van Owain Clark. Een prachtig ensemble dat hier in Antwerpen zorgde voor het slotconcert van Laus Polyphonie 2026. En ze maakten hun programma rond het thema Engeland rond 1600. Dus Engeland in die decennia rond 1600. En dat leverde werken op van onder meer William Byrd, Thomas Morley, John Bennett, John Dowland, Orlando Gibbons en Thomas Weeks. En heel veel enthousiasme hier in Amuse om wat we hier vanavond gehoord hebben. Gesualdo Six, ze zijn terug op het podium gekomen om te groeten. Ze krijgen allemaal hun presentje van Amuse. En dat in de vorm van een stuk chocolade, want bloemen voor internationale artiesten, ach, dat is niet zo handig. Met Belgische chocolade zijn ze misschien wel blij. Dat is altijd te zien aan de gezichten. Kijk, en het publiek staat recht. En Owain Clark gaat naar een microfoon. Hij gaat iets zeggen.
1: Just checking this is on. Oh, wonderful. Goede avond allemaal. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u van de muziek heeft genoten. It has been our pleasure to present this English music for you from around 1600, a remarkably rich and fascinating moment in English musical history, with both sacred and secular idioms providing a canvas for expressive compositions. Now, if you've enjoyed our program this evening, please do stay in touch. You can find us on social media or behind the scenes on our Patreon. And of course, you can listen again and again after the radio catch-up is done to our music on our albums, all of which are available after the concert, but also online for those of you listening at home, and even vinyl. Find us on the way out if you'd like to know more. And of course, a big thank you to Amuse and Laus Polyphonie for our second appearance at the festival, but also for closing it. What a wonderful series it's been. Just seeing all the smiling musicians all staying at the same hotel together has been a real treat. Some of them are still there. Now we're going to... And thank you, of course, to you listening at home, but also in the building today for being such a wonderful audience. Now we're going to finish where it all began with William Byrd this evening, with his rather extraordinary work, O Salutaris Hostia. And the rich chromaticism is born out of three canonic vocal lines. Now it wasn't performed or published in his lifetime, but is a crowning achievement, we think, in the art of dissonance and of polyphony.

0: But of course, we like doing that. I've enjoyed this as well. This is like a post match. Like at the football.
1: Yeah, just giving comments on the what has happened.
0: It's a wonderful thing to do, just to bring people into the space. If you can't be here, or thank you for listening.
1: Yeah, okay, and thank you for this interview.
0: You're very
1: and
0: welcome.
1: Enjoy the evening as
0: well. Thank you so much.
1: Thank you.
0: See you then.
1: Zo, dat was even een gesprek met Owen Park, die meteen na het concert tot hier kwam. En dat stellen we natuurlijk ten zeerste op prijs. Het was een prachtig concert hier in Amuus. Wat de plannen zijn voor Jazz Waldo 6. U hoorde het hem zeggen, volgende week staan ze op de BBC Proms en gaan ze voor de allereerste keer in de Royal Albert Hall zingen, wat natuurlijk niet niets is voor een ensemble van 6 zangers om daar zo'n grote zaal te gaan vullen. Een zaal waar alleen sumo-worsteling en nog iets gebeurde, zo vertelde hij. En dan ook dat klassieke festival wel in de zomer, de Proms. En daar mogen ze nu ook gaan staan. Dus daar kijken ze wel naar uit. Het is de tweede keer, maar de eerste keer daar in die Royal Albert Hall. Hij beloofde om ook vlug weer naar hier te komen. Dat kunnen we alleen maar hopen, dat ze vlug hier weer zullen zijn. En hij zelf zal vanaf oktober, dacht ik, chef-dirigent worden van de BBC Singers. Wat natuurlijk ook een heel mooie opdracht is voor hem. Maar het is complementair aan wat hij met Jazz Waldo 6 doet, zegt hij. Hij componeert ook. Dus hij heeft een heel mooi muzikaal dieet, zo vatte hij het samen. Ze vonden het heel leuk om hier die Engelse muziek te kunnen brengen. Ze hebben zelf ook wat ontdekt door hier dat programma te mogen samenstellen voor het festival. Onder meer de muziek van John Bennett was voor hen een ontdekking. Zo zie je maar dat het ook nog in eigen repertoire of het repertoire van het eigen land kan zijn. Dat je mooie en grote ontdekkingen kan doen. Zo, het publiek is hier stilaan uit de zaal, de concertzaal van Amuus, verdwenen. Want dit was dan ook het slotconcert van Laus Polyphonie 2026. Een festival dat dit jaar echt een fascinerende muzikale wereld heeft blootgelegd. Europa rond 1600 decennia waarin traditie en vernieuwing hand in hand gingen. De volgende editie van Laus Polyphonie die longt al van heel ver. Volgend jaar, eind augustus, is het dan alweer zover. En dan zal het thema zijn Philips de Goede. Hij zal de inspiratiebron zijn voor een week vol concerten. Dat is alvast om naar uit te kijken. Zo, we ronden af hier in Amuus met de groeten van technici Maarten Hendricks, van Felicia Bokstaal, van Johan van der Linde. Groeten ook van mezelf. Heel fijn dat u erbij was. En we wensen u vanuit Antwerpen nog een heel mooie avond.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
3: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
2: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Por VRT Max.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
1: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hogevenen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zo'n 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
2: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
0: Zwaar verdikt voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn 2 wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge Lommel staat het nog 0-0. En bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Hoogeveen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zowat 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de Ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi, maar het was moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft en als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
2: De winnaar is de zomer van Oya Leleu van Cabri!
0: Deze zomer van Oya Leleu is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt. Een

0: publiek koos voor dit nummer dat een knipoog is naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marte vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal! Dankjewel!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marte, want deze is ook een beetje voor Marte natuurlijk.
3: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
1: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,1% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. En kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: Twee wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leleva.
0: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in Blankenbergen.

0: is al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Het weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia.